0: is 105. Het is 2:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Maar de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgelegd.

0: opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Maar de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
1: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

Still dripping on them.

0: 105. Het is 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

This is where I heal my hurt.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen

0: stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer? Het is vandaag op veel plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Mart Smeets.

0: Dit is 105. Het is 10 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk

0: regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. Twee baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Giel Post.
2: Goedemorgen, dit is tot 12 uur. Het Niet Thuis Magazine.

Ja, was even nodig. Even het Soundcloud Madness van de Jam. Want er waren heel veel discoplaatjes hier het vorige uur. Dus nu dacht ik even tijd voor wat gitaren. En natuurlijk in het kader van... Oh, wat was het gezellig bij Haarlem Live. Haarlem Jazz, nee, Haarlem Live. 3 dagen achter elkaar. Maar dan is het toch al snel het Soundcloud Madness, ja. Oké, goedemorgen. Dit is tot 12 uur het culturele programma Niet Thuis Magazine op 105. Bij Fotogalerie De Gang is een tentoonstelling te zien en die heet Wijs. En het gaat over oude mensen. 80-plussers die worden gefotografeerd. We gaan daar straks van alles over horen. In samenwerking met Sporen.

Van Haarlem Slavernij organiseert het Verwijmuseum een fietstocht. En daarmee kan je al fietsend de onzichtbare sporen en de zichtbare sporen van kolonialisme en slavernij ontdekken. En begin september verandert de historische binnenstad van Haarlem opnieuw in een ontmoetingsplek voor liefhebbers van klassieke cinema. Hoe leuk is dat? Dan komt er dus een groot scherm op de Grote Markt. Dan kan je een stoeltje meenemen, kan je een filmpje kijken. Maar wat kunnen we nog meer gaan zien? Dat horen we straks, want ook in de schuur en zo zijn er dan van allerlei klassieke films. En ook aandacht voor het programma van het Verhalenhuis met Arno straks. Dat en meer. Tot 12 uur is dit het Niet Thuis Magazine.

0: Portugal, The Man hoorde je met Feel the Still. Nou, hoe leuk is het om op de Grote Markt te zitten... op een stoeltje met een groot scherm voor je neus... en dan een klassieke film te kijken, net als vorig jaar. Nou, dat komt er weer aan. René Wolf, programmeur van het Filmfestival. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je weet er alles van. Wat er allemaal nu, dit jaar, voor de tweede keer is het er weer... Het filmfestival.
1: Ja, zelfs de derde keer eigenlijk. Dus Het eerste jaar was het alleen een openluchtvoorstelling.
0: Ja.
1: Het tweede jaar was het al uitgebreid met een aantal voorstellingen in de koepel en de filmkoepel en in de schuur. En dit jaar is het weer een stukje groter geworden. Maar het gaat officieel natuurlijk van start met de openluchtvoorstelling op de Grote Markt.
0: Ja, toch? En wat is er nu groter geworden om daar maar eens mee te beginnen?
1: Nou, het aantal voorstellingen en ook dat we dit jaar een speciale focus hebben op het Italiaans neorealisme. We laten 9 films zien uit de periode, zeg maar, 42 tot 1950. Met films die tot het neorealisme genoemd kunnen worden.
0: Mm-hmm.
1: En dat is uiteindelijk een heel invloedrijke filmepisode geweest in de filmgeschiedenis.
0: Wat is dat dan?
1: Eigenlijk voor tot zeg maar midden jaren 40 werden gewoon bijna alle films die op dat moment gemaakt werden gewoon in de studio gedraaid. En Hollywood was ook toen al zeg maar behoorlijk overheersend. En het was dus echt ook een beetje een droomfabriek waar verhalen verzonnen werden en dan via een draaiboek verfilmd werden. Bij het neorealisme werd echt de studio verlaten en werden echt met niet-professionele acteurs en gewoon op straat werden gewoon maatschappelijk relevante thema's aangesneden en die verfilmd. En dat leverde echt een schok op in de filmgeschiedenis.
0: Oh ja. Als het niet voorgeproduceerd is, dan weet je nooit wat je krijgt. Dat is
1: het waren wel gewoon... Het was natuurlijk wel bedacht en opgeschreven, maar de grote verandering was de manier waarop de films gemaakt werden. Hè? Dat er echt niet met professionele acteurs werd gewerkt. Dat er gewoon niet in de studio, maar op straat werd gefilmd. Gewoon op herkenbare locaties. Dat was echt helemaal nieuw.
0: Ja, nou en leuk. En dat is dan het thema dus van dat filmfestival.
1: Dat is een groot onderdeel van het programma. Daarnaast laten we ook een aantal klassiekers door de filmgeschiedenis heen zien. Uit verschillende tijdperken. We zorgen voor echt een heel gevarieerd programma. Met comedies, drama's. Maar vooral een aantal recent gedigitaliseerde of geconserveerde klassiekers.
0: Oh ja, en wat is er bijvoorbeeld op de Grote Markt te zien?
1: Ja, op de Grote Markt kiezen we eigenlijk altijd voor een film die 100 jaar oud is. En dit jaar is dat de film The General van Buster Keaton. Die is uit 1926 en dus precies 100 jaar oud. En die wordt ook live begeleid door 3 muzici. Hè, want dat is nog in de periode van de zwijgende film of stille film, ja, zoals we dat noemen. En vooraf laten we een Disney-animatie zien, Steamboat Willie. En tijdens het klokgeluid van de Damiaantjes zijn er weer, net zoals vorig jaar, beelden van Haarlem te zien.
0: Ja, geinig. Ja, is heel leuk. Was een hele goede sfeer ook vorig jaar op de Grote Markt.
1: Ja. Top.
0: Heel leuk. En is er nog iets waar jij naar uitkijkt dat je zegt, nou daar ga ik echt heen, dat is fantastisch?
1: Ja. Ja, nou, ik vind er is één film die ik misschien toch wel even eruit wil lichten. En dat is inderdaad Rizzo Amaro, Bittere Rijst. Eén van die films uit het neorealisme programma. Die draait maar één keer. Dat is een restauratie van vorig jaar. En een behoorlijk kostbare aangelegenheid om die film naar Haarlem te laten komen. En eigenlijk vind ik dat een film die nog steeds heel erg actueel is. Want hij gaat echt over arbeidsmigranten en de belabberde omstandigheden waarin die moeten werken. En dat is in een heel mooi, spannend verhaal gegoten. En het is een prachtige restauratie en echt heel erg de moeite waard om te zien.
0: Oh, en waar is die?
1: Die draait op bij de... die Rizzo Amaro, die draait uit mijn hoofd in de schuur.
0: Oké. Dus dat is een aanrader wat jou betreft.
1: Ja, zeker.
0: Ja, maar, leuk. Het zijn allemaal mooi natuurlijk.
1: Ja. Ik moet misschien nog één ding zeggen. Een week voor het festival officieel begint, hebben we een soort van voorproefje. Dan draaien we in de koepel, in de film Koepel, de film Fietsendieven, Ladri di Biciclette. Echt ook een van de beroemdste neorealistische films. En in de schuur hebben we een voorstelling op 35 mm van de film Some Like It Hot. Voorafgegaan door een speciaal voorprogramma met nieuwsitems en reclamefilmpjes uit het verleden. Dus ja, dat is echt een nostalgische voorstelling, zoals je die vroeger kon zien met een Polygoonjournaal.
0: Ja, leuk.
1: Ja.
0: En dan die Marilyn Monroe film dus, daarna.
1: Ja,
0: leuk.
1: Marilyn Monroe en Jack Lemmon en Tony Curtis.
0: En geinig. Nou, leuk. Het klinkt allemaal hartstikke leuk. René Wolf, dankjewel voor het toelichten van dit leuke filmfestival. Jij als programmeur wist er alles van. En een hele fijne zondag.
1: Dankjewel, graag gedaan.
0: Hoi.

Blood, Sweat and Tears op Haarlem 105.5. Niet Thuis Magazine. Nou, ik moest het nog eventjes hebben over Haarlem Live. Want dat is ook nog vanmiddag, hè. Er is een familiedag, is dan de zondag, na 5 dagen. Woensdag begonnen, ik ben donderdag begonnen. Maar er was 3 dagen lang de hele stad. Het was super gezellig. En Haarlem Jazz was natuurlijk altijd een beetje dat iedereen uit de omgeving kwam, uit de provincie, weet je. Maar omdat het nu Haarlem Live is, kennelijk andere naam of zo. Ze googelen op Haarlem Jazz, kunnen ze niks vinden. Maar het was vrij rustig voor dit evenement. En een beetje intiem en gezellig. En veel Haarlemmers onder elkaar. Dus het was een feest. Nou, anyways, je kan vandaag ook nog. Want op de Grote Markt is dus een familiedag. Wijnand Stomp, die presenteert daar dan Haarlem Live vandaag. Dat is meneer Anansi. Een meesterverteller, een kidscomedian, een presentator. Dan is er ook nog Wijnand Stomp. Die staat dus van 2:30 tot 4:00 op de Grote Markt, op het podium. En dus die presenteert het hele, de hele middag. Van 2:30 tot 2:15 zijn de New Haarlem Juniors. Dat is een fantastische jeugdband, big band voor kinderen tussen de 9 en 13 jaar. En dan heb je ook nog van 3:15 tot 4:30 Slodden en Vos. Dat is ook een voorstelling. En dan heb je nog van 4 tot 6 de Tiny Techno Circus. Die is een energieke en vrolijke afsluiting van Haarlem Live op de Grote Markt met DJ's. En muziek. En kinderen kunnen dansen. Nou, ook andere locaties is nog steeds Haarlem Live. Zoals in de Schuur kan je vanmiddag Minoes kijken. Van het leuke naar het boek van Annie M.G. Smit. In Café Koops is er vanmiddag Mike Janmaat. Dat is een Haarlemmer, een bassist en zanger van... hij zat in bands als bijvoorbeeld Als de Brandweer en zo. En hij staat bij Café Koops dan. En dan eind van de middag is er bij Mark Zicht de Flower Town Jazz Band. Dat is het oudste jazzorkest van Haarlem. En die doet een jam sessie daar. Dus bij Mark Zicht. Dan is er in de studio vanmiddag tussen 4:15 en 6:15 Ben Reel en de Haarlem Boys. De Vijfhoek heeft nog Sunday Service vanavond. Met de live optredens waaronder Marble Boy. Je hebt in de Florijn vanavond Sunshower. Dat is jazz. Toch nog een beetje jazz op Haarlem Live. En de Steels heeft vanavond Bruno Baldi. En dat is een Braziliaan. En hij is gitarist en zanger en singer-songwriter. En hij woont hier. En hij maakt leuke muziek. En om hem helemaal af te sluiten, om 11 uur kan je nog naar de Café Buxies. Met de DJ Stefan. En nou ja, dat is dan tot 5 uur. Dus nou, en dan zit Haarlem Live er weer op, hoor jongens.

James Morrison en Who's Gonna Love Me Now. Het weerbericht. Ja, dat is een beetje saai. Want er gebeurt niet zoveel. Ja, behalve dan af en toe regen, af en toe zon. En 22 graden. Een noordwestenwindje. Niet te stevig. Maar zo blijft het dus de hele week. Maar die regen is natuurlijk goed nieuws voor de plantjes. Want het was een beetje te droog. Dus dat het de hele week dan gaat regenen. Oké, de eerstvolgende droge dag zag ik pas op volgende week dinsdag. Maar goed, nogmaals, goed voor de plantjes.

0: Een lekker plaatje van Leon Bridges en Light the Way. En daarvoor hoorde je die oude Taylor Dane. Tell it to my heart. Ik in mijn hoofd was hier veel heftiger dan... maar ja, na zoveel jaar gaan de scherpe kantjes er een beetje vanaf. Oké, kijk aan. Dus dat kan ook eens voordeel hebben. Het Verwijmuseum heeft een fietstocht. En dat wordt georganiseerd in samenwerking met Sporen van Slavernij Haarlem. Yoshina Davelaar, goedemorgen. Jij bent van die organisatie, Sporen van Slavernij Haarlem.
1: Ja.
0: En hoe is dat zo gekomen dat jullie met het Verwijmuseum een fietstocht hebben georganiseerd?
1: Het Verwijmuseum heeft tot en met 1 november, vanaf 12 juni, hebben zij de tentoonstelling Living Mesh. A World Beyond Linnaeus. En de meeste mensen kennen Linnaeus, de naam wel, van Linnaeus Hof. In Vennebroek, speeltuin. En Linnaeus was eigenlijk een Zweedse botanicus. En die was ingehuurd door meneer Clifford, waar nu het Hartenkamp zit. Dat was zijn huis. En hij had bedacht om uit de koloniën, uit de overzeese bestemmingen, planten over te laten brengen. En dat is eigenlijk ook gelijk de link. Het Verwijmuseum heeft de tentoonstelling. En ons onderwerp, het koloniaal verleden en het slavernijverleden, sluiten daar heel goed bij elkaar op aan. Ik gaf er net al aan in de Hartenkamp. Maar er zijn nog meer locaties waar een Hortus Botanicus in de regio waren. Dus in Haarlem en net daarbuiten. Waar nog meer mensen waren die exotische planten uit het buitenland verzamelden.
0: Maar is dat ook een spoor van slavernij dan? Wat hebben die exotische planten dan daarmee te maken?
1: Die exotische planten die komen van ver. Sommige die zijn meegenomen door... tegen betaling eigenlijk meegenomen vanuit verre bestemmingen. Bijvoorbeeld uit Suriname of van de Antillen of uit Afrika. Om onderzoek te doen. En de Hortus Botanicus, dat is eigenlijk een gebouw... waarin een warmte gecreëerd wordt. Want die exotische planten die gedijen heel goed in warmte en vaak ook wel in een vochtig klimaat. En op die manier hebben de meesten onderzoek gedaan naar de medicinale krachten van die planten, van die kruiden. Sommigen die vonden de planten gewoon heel mooi. Anderen vonden het gewoon heel interessant staan om dat soort planten in hun tuin te hebben. Om anderen te laten zien hoe rijk ze waren. Omdat zij tegen betaling dat soort planten konden laten komen. Maar ze komen wel degelijk uit dezelfde tijd van slavernij, kolonialisme. En ja, dat is zeg maar de link ervan.
0: Oké. Ja, ik snap het. En daar gaan jullie in ieder geval langs. En is het ook nog in het centrum van Haarlem? Dan kan je ook dingen zien?
1: In het Verwijmuseum natuurlijk. Want het Verwijmuseum heeft een tentoonstelling die gekoppeld is aan Clifford en Linnaeus. Hebben ze een aantal hedendaagse kunstenaars gevraagd om daar een kunstwerk op te maken. Anderzijds is het zo dat met de fietstocht, we starten bij het Verwijmuseum. De deelnemers starten bij het Verwijmuseum. Want die gaan dan zeg maar zelfstandig de route fietsen. En op verschillende punten, op verschillende locaties, waar een Hortus Botanicus was, daar zijn wij de gidsen van Sporen van Slavernij. En daar kunnen mensen dus, die horen natuurlijk de uitleg, het verhaal, de geschiedenis, dingen over de architectuur. Maar ze kunnen ook gelijk proeven en ruiken de enkele kruiden die we mee hebben genomen, enkele planten die we meenemen. Oh, ja. En hetgeen wat ermee bereid wordt is...
0: Oh, geinig. Ja, je kan gewoon zeg maar een kaart bij het Verwijmuseum ophalen. En dan kan je zelfstandig die fietstocht gaan doen.
1: Ja, alleen het is een beetje anders. De bedoeling is dat mensen zich aanmelden. De kosten zijn €22,50. Het is niet alleen de route, maar alles erbij, erop en eraan. Langs de route dus. Dus drinken, de hapjes en de uitleg. Aanmelden kan via de website van Verwijmuseum Haarlem of via ons site, is voor mij wat makkelijker uit mijn hoofd, www.sporenvanslavernijhaarlem.nl. En mensen gaan zelfstandig fietsen en wij zijn dan op de locaties.
0: Ja.
1: Dus het is niet zo zoals wij wel vaker met onze fietstochten eigenlijk deden en doen. Dat je met 10-12 mensen met een gids op de fiets gaat. Maar je kan gewoon met je eigen groep, ja, in je eigen tempo langs de locaties gaan. Ja. En dat is mogelijk tussen 12 en 5.
0: Oh ja, dan kan je ook nog zelf weten. Hoe lang duurt die route ongeveer?
1: Nou kijk, ik ben niet zelf niet een snelle fietser. Ik kan zelf maximaal ongeveer 3 uur over doen. Met uitleg, stoppen en dergelijke.
0: Oh ja.
1: Maar mijn collega die fietst vele malen sneller. En die heeft hem zeg maar in 2 uur gedaan.
0: Ja, ja.
1: En dat is inclusief de praatjes, de uitleg, de hapjes, de drankjes. Dus
0: ja. Gewoon, je bent een middagje onder de pannen, zeg maar. Een gezellige zondagmiddag. Volgende week is het.
1: Volgende week, zondag 23 augustus, aanmelden via het Vrijmuseum. En gegarandeerd heb je een bijzondere middag, want je gaat op een andere manier kolonialisme, slavernijverleden, maar ook de omgeving horen en zien.
0: Ja. Oké, Josina, dankjewel voor je toelichting en een fijne zondag nog, hè?
1: Ja, dank je dat ik het mocht uitleggen en jullie veel plezier vandaag.
0: Ja, thanks. Doei, doei.
1: Doei.
2: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luistert.

Arthur Hill en Hot Spirit hoorde je. En daarvoor Everything But The Girl Missing in de Todd Terry remix. Hoe lekker was die weer? Nou, even kijken. Volgende uur nog veel meer uitgaanstips natuurlijk bij het Niet Thuis magazine op Haarlem 105. Maar ik wilde ook al, en dan gaan we ook trouwens vooruitkijken naar het nieuwe theaterseizoen bij het Verhalenhuis bijvoorbeeld. Met Arno. Maar de Schuur heeft natuurlijk ook al wat tips vrijgegeven. En een daarvan is dan Shaman Amini's integratieplan hashtag 2. Alles is perspectief. Die komt zaterdag 26 september. En daar neemt Shaman het publiek mee langs pijnpunten die Nederland anno nu splitsen. Zoals fascisme, racisme, ongelijkheid, homofobie. De doorgeschoten woke-cultuur en de rol van de media in die polarisatie. Dat dus op 26 september bij de Schuur. En ze hebben ook al gezegd dat 7 oktober op een woensdag komt de toneelgroep Maastricht optreden daar met de voorstelling Bijna een Leven. Een pijnlijke actuele tragicomedie over liefde, ambitie en de onbetaalbaarheid van een zelfstandig bestaan. En dan heb je ook nog in de Schuur bijvoorbeeld woensdag 14 oktober... Het ministerie van Onverrichte Zaken speelt daar Houtje. En dat is voor kinderen van 3+. En dat gaat over een timmerende en zingende Fico en Thor. Ze werken aan een grote uitvinding. Tot een eigenwijs houtje dwars ligt. En het past nergens, maar neemt hen mee op een speelstocht vol zagen, dromen, verdwalen en nieuwe ontdekkingen. Zo zie je maar. Nou, dat dus allemaal in de Schuur. Volgend seizoen alvast wat dingetjes. En volgend uur meer tips bij de Niet Thuis Agenda op Haarlem 105. Eerst even Danny Vera. Heel rustig aan met de rollercoaster.

0: toestand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
1: Giel Post.
3: Goedemorgen, tot 12 uur, Die Thuis Magazine.

fijne plaats van The Weeknd, Take My Breath. En hij gaf onlangs een fantastisch concert in de arena. Ik was daar en het was fantastisch. Nou, een hele veelzijdige artiest. Doet ook alles zelf. Staat dan in zijn eentje op het podium. Wat een beetje saai is. Maar gelukkig deelt hij bandjes uit, armbandjes. En daar zit dan een sensortje en een lichtje in. En dan heb je dus één grote lichtshow met het publiek. Nou, dat was echt fantastisch. Nou goed, goedemorgen. Dit is Haarlem 105. En tot 12 uur is het culturele programma Niet Thuis Magazine. En we gaan eventjes straks bij Fotogalerie De Gang kijken. Want daar is een tentoonstelling te zien. En die heet Wijs, uitroepteken. En daar zijn 80-plussers gefotografeerd. Nou, wat daar allemaal aan de hand is verder, dat horen we zo. Ook aandacht voor het programma van het Verhalenhuis in Haarlem-Noord. Met Arno straks. En, vergeet het niet. Je kan vanmiddag ook nog naar de Grote Markt. Want daar is het kinderprogramma van Haarlem Live. Wat er net 4 dagen op heeft zitten. Vandaag is de laatste dag. En dat is misschien voor alle Haarlemmers. Of, het is 1 grote volksfestijn. Het is misschien maar beter ook dat het eindelijk afgelopen is. En dan met vanmiddag wat leuks op de Grote Markt. Met het kinderprogramma. Dat en meer bij het Niet Thuis Magazine. Tot 12 uur.

0: wel een mooie plaat.
1: Ja, maar door die piano, denk ik. Ik hou van piano. Het was You van Ten Sharp. En daarvoor hoorde je nog een nieuwe plaat. In een oude plaat, zeg maar, in een nieuw jasje. Ring My Bell van Juicy featuring Bobby Fallon. Nou dat. We gingen het hebben over de tentoonstelling bij Fotogalerie De Gang. Marjolein Marreveld, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij bent hoofdmarketing en communicatie van het Bijbels Museum.
2: Ja.
1: En jullie hebben die tentoonstelling Wijs neergezet, hè, bij Fotogalerie De Gang.
2: Klopt, het is een productie van het Bijbels Museum. Wij zijn nomadisch. Dus wij maken vanuit een Amsterdams kantoor kunsttentoonstellingen over zingeving. En Wijs, fotografie Ilvi Gnocchi Cin is daar één van.
1: Ja, en wat is het voor een tentoonstelling?
2: Het is een fototentoonstelling in combinatie met interviews. In de gang zijn 16 meer dan levensgrote portretten te zien van 80-plussers. Een heel divers palet aan mensen. Allerlei sociaal-economische herkomst, religie ook te zien. En wij hebben iets meer dan een half jaar geleden... het publiek eigenlijk uitgenodigd om mensen voor te dragen. Wij dachten, ja, wij gaan niet bepalen wie wijs is. Dat kan natuurlijk heel verschillend zijn. Wat jij wijs vindt, vind ik misschien niet wijs en omgekeerd. Dus vertel ons, wie inspireren jou, wie vind jij wijs? Dat leidde tot een stuk of 40 aanmeldingen. Daar hebben we er, die hebben we allemaal geïnterviewd met het team. En uit die verhalen, op basis van, nou, we wilden een zo divers mogelijk palet hebben. Hebben we uit die 40, 16 mensen gekozen. Die zijn gefotografeerd door Ilvi Gnocchi Cin. En in de tentoonstelling zie je die 16 mensen met quotes van degene die, citaten van degene die hen hebben voorgedragen. Ik vind Aagje wijs, want. En een kort citaat uit de interviews die we met hen gehad hebben. En op de website, ook via een QR-code in de tentoonstelling op te vragen. En er ligt ook een print. Kun je de volledige interviews erbij lezen. Of thuis op de bank als je thuis bent.
1: Ja, want het idee is een beetje van de oudere 80-plussers, die zijn wijs. Daar kan je wat van leren, dat.
2: Ja. Het idee is eigenlijk, in de media krijg je eigenlijk een heel paradoxaal beeld. Of mensen zijn eeuwig jong, de fiets van de negentiger, vrolijk lachend. Of het is allemaal kommer en kwel. En ons idee, en dat blijkt ook heel erg uit die verhalen, is dat het natuurlijk veel complexer is. Bijna avontuurlijk. Je moet flexibel blijven, wil je nog een beetje prettig leven houden. Je kunt nog altijd bijdragen aan je omgeving. Mensen hebben ontzettend veel levenservaring op heel veel verschillende manieren natuurlijk. En het kan voor ons allemaal heel inspirerend zijn om die verhalen te lezen. En ja, een stukje met die mensen mee te lopen eigenlijk.
1: Ja,
2: en te horen wat hun ervaringen zijn.
1: Want het is dus te zien bij Fotogalerie De Gang. Is dat gewoon gratis toegankelijk dan?
2: Gratis toegankelijk, elke dag open, midden in het winkelhart van Haarlem, in de Grote Houtstraat 43. In deze hete zomer ook een hele coole plek met een prachtig terrasje erachter, waar je lekker koffie kunt drinken in de wereld van Jansje.
1: Ja.
2: En gratis toegankelijk.
1: Ja. En in hetzelfde thema komt ook nog bij de gang Noralie Beijer praten, hè? Een lezing geven.
2: Een activiteitenprogramma bij de tentoonstelling ontwikkeld. 28 augustus komt Noralie Beijer, de oud journaallezeres, journalist, praten over wat haar ervaring in het leven. En dan bij haar vooral ook in relatie tot het koloniaal verleden. Ze is geboren in Suriname. En is pas 80 geworden, dus zij komt ook haar ervaringen delen.
1: Leuk, past er ook bij. Nou, hartstikke leuk. Als je wat wil leren, ga naar Fotogalerie De Gang, zou ik bijna zeggen. Marjolein Marreveld, dank je wel voor je toelichting en een hele fijne zondag.
2: Graag gedaan, jullie ook.
1: Hoi.

Train ging eventjes de drive-by. En daarvoor nog die nieuwe van Bakermat featuring Rani. I Love Life. Wat een leuke plaat is dat ook. Straks nog even kijken wat het weer gaat doen. We gaan het ook nog hebben over het programmeren van het verhalenhuis. Maar eerst Rumor Mill van Rudimental.

niks uit wat ze over je zeggen. Zo is het maar net. Nou, het weer is een beetje hetzelfde allemaal. Een beetje regen, een beetje zon. Ongeveer 20 graden. En het gaat zo de hele week dus door. Maar voor die regen die hadden we nodig natuurlijk voor de plantjes. Maar wel een beetje jammer dat dat hele hete tropische weer over is. Ik denk dat dit er wel een beetje was voor de zomer. Nou ja, dat. Oké. Dus paraplu mee, zou ik zeggen.

0: be the same.
1: Nou, wat leuk hè, Chef Special. Maybe This Love hoorde je. En Chef Special is ook bij het Haarlem Vinyl Festival. En dan treden ze op in de Phil. Het Haarlem Vinyl Festival is van de 2 tot 4 oktober. En zoals, dat is toch maar eentje weg. Maar toch, als je naar Chef Special wil, ik ga ook. Dan moet je wel even die kaartjes regelen. Want dat is zo uitverkocht. Het is het Vinyl Festival Haarlem is een meerdaags festival. Dat volledig gewijd is aan vinylcultuur. Plaatjes dus. En er staat echt, er is van alles. Boudewijn de Groot komt ook nog trouwens in de film. En er is een platenbeurs in samenwerking met de Record Planet. Dat is dan gratis toegankelijk op de grote markt. Er is een Sonic Journey van Chicago en Detroit naar de Nederlandse dansvloer in de film. Bente treedt op. Nou ja, dat allemaal. Allemaal leuke dingen. Maar dan moeten we wel nog eventjes opwachten. Helaas pas 2 oktober. 2 tot 4 oktober. Dus in de binnenstad van Haarlem.

Deze plaat van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, die komt van Toy Story 4. Daar heb ik heel veel zin in, die film, om die te gaan zien. Want ik heb ze allemaal gezien met mijn zoon. En dat was altijd een feest, die Toy Story. Huilen ook in de bioscoop. Maar goed, maakt niet uit. Ook een beetje gevoelig af en toe. Maar goed, dus Toy Story 4, dat was deze plaat die hoort daarbij van Taylor Swift. En het grap is dan dat Taylor Swift, de afkorting is TS... En Toy Story is ook TS. Nou ja, dat. Anyways, dit is een plaat en dan ben je op vakantie. Het heet ook Drap on Holiday. Het is van Tennessee. En als je de clip nog kent, dat met die mevrouw langs dat zwembad. En allemaal heel exotisch en heerlijk warm. Maar luister maar, het is een mooi verhaal.

Nou, tot zover weer het Niet Thuis Magazine voor deze zondag. Kijk voor meer tips op onze website en social media. En heb je zelf nog een leuke tip? Mail dan vooral naar nietthuis@haarlem105.nl. Dat is nietthuis@haarlem105.nl. Dit programma werd gemaakt door Ellen Stamer en ik ben Jules Post. En straks veel plezier met het Nationaal Product van 12 tot 2 met Luc Hasselman. En die heeft een speciale gast, namelijk Imca Marina. Hoe leuk is dat? Nou, een hele fijne zondag en maak er wat van, hè?

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden.

0: brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N201 uit Hoorn-Hilversum is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Loenen en afrit Nederhorst-Denberg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
3: Jawel, daar gaan we dan. Het Nationaal Product de komende 2 uur voor jou op de zender.

Joey Nicolai, hij gaat zijn dolle in de lijsten momenteel. En dat is leuk, want ik hou van deze plaat. En ik vind het ook leuk dat hij al een paar keer bij ons hier in de studio is geweest. Vandaag ook een speciale gast in het tweede uur, Imca Marina, die komt langs. En daar gaan we wat uitgebreider aandacht aan besteden dan normaal. Want ja, buiten het feit dat ze een nieuwe plaat heeft gemaakt, 85 jaar oud is, heeft ze ook natuurlijk een hele serie met plaatjes daarvoor liggen. En die pakken we dan mee.

lekker plaatje toch? Laten we wel wezen. De laatste van Samantha Steenwijk. En ze is momenteel wel steeds meer bezig met duo-opnames. Dus wie weet, is er nog eentje binnenkort in de pen? Nee. Niet meteen Dave Dekker erachteraan. Ik had een hele andere plaat klaarstaan. Alleen mijn muis die wil eventjes niet waar ik wil. Waar blijft hij nou? Hier moet hij zijn, als het goed is.

0: lekker man.
1: Lange Frans hoorde je samen met Marco Kraats. En als de zon schijnt natuurlijk een heel andere versie dan dat we met z'n allen kennen. Het is buiten lekker weer, jongens. Het is een goede dag. En nou, ik heb begrepen, vanmorgen in het Niethuis Magazine hoorde ik nog dat er nog wel degelijk optredens van Haarlem Live in de stad zijn. Je moet eventjes naar de site gaan om te kijken waar dat dan allemaal is. Ik dacht eigenlijk dat het gisteravond de laatste avond was. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Er zijn nog heel veel activiteiten in de stad deze dag van het project Haarlem Live. Goed, door met het Nationaal Product. Joel Wolders en de Levensgenieter.

Wilders en de levensgenieter. Ja, over levensgenieten gesproken, jongens. De meeste mensen die pakken het er natuurlijk altijd een beetje van. Als het zonnetje schijnt, dan zitten de terrassen vol en dan is iedereen toch aan het genieten, laten we wel wezen. Wie dat ook heeft, heeft Ruudje Kot natuurlijk met Bier en Wijn. Haar nieuwste plaatje gaat ook over het genieten.

Heerlijk plaatje toch? Rutje Kot, haar allernieuwste. En bier en wijn, jongens. Ja, we hebben de leukste plaatjes voor je op een rijtje gezet voor deze zondag. Het Nationaal Product. Elke week doen we dat. De ene week mag Jan Gausen doen. En toevallig ben ik deze keer in de beurt. Mijn naam is Luc Hasselman. Tot 2 uur je gastheer voor dit programma met plaatjes van eigen bodem. En daar hoort natuurlijk Glennis Grace ook bij.

Ja, een heerlijk plaatje toch? Laten we wel wezen. Yves Berensen met Misschien is het tijd. Even kijken, heel wat anders jongens. Een plaatje van Bender. Hij is al een tijdje uit, maar ik vind het nog steeds een mooi nummer. Ik denk, ik pak hem toch nog een keertje mee. Want ik vind dat dat gewoon een beetje bij de uitzending hoort.

Bender en het zit er nog steeds. Ja, heel mooi nummer. Ik krijg al berichtjes binnen via onze WhatsApp. Je kan ook reageren op dit programma als je wil. Dat doe je op 06 105 105 38. En daar komen wat leuke berichtjes binnen van luisteraars die ondertussen onderweg zijn in de auto en filmpjes sturen. Bedankt voor de reacties. Het is heel leuk om te ontvangen. En nou, als jij thuis denkt, oh, dat ga ik ook eens doen, dan hou ik het een beetje in de gaten of het binnenkomt. Een heel mooi nummer, ooit gemaakt door Marco Borsato. En recent hoorde ik het zingen door een troubadour. Dit is niet helemaal het juiste woord, geloof ik. Een dame met gitaar en die bracht dit nummer ook uit. Echt heel mooi. Maar toch ga ik eventjes voor de Marco-versie. Het is een prachtig mooi nummer en momenteel ook een beetje op mijn lijf geschreven.

In de verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan die janken als ik dit niet kon vermoeden? In waas hoor ik je zeggen dat je alles op wilt geven, dat je alles met je meeneemt wat een lief is in dit leven. En ik luister hoe jouw woorden langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigen.

gewisheid. Of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

dat blijft voor mij een nummer met een kippenvelgevoel, absoluut. Prachtig mooi nummer, Marco Bazzato en Margherita. Even kijken hoor, ik had een dubbelspelletje klaarstaan. En eentje die we niet zo heel vaak hier op de zender hebben, maar eigenlijk is dat best wel raar, want hij zingt al jarenlang. En dan praat ik over Quincy Brown. Hij heeft leuke plaatjes gemaakt. Iedereen die in de Amsterdamse kroegen wel eens een keer een borreltje doet, die hoort heel vaak, je was alleen maar een verlangen. Die is van hem. En natuurlijk, nu heeft hij ook een nieuw nummer. En het is Ben je morgen nog van mij. Ik draai ze achter elkaar als zijn de dubbelspel hier bij het Nationaal Product.

0: De leukste liedjes van eigen bodem.
1: Dat zeg ik.
0: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu met Luc Hasselman.

In het dubbelspel hoorde je Quincy met Ben je morgen nog van mij? Dat was dan de laatste. En daarvoor hoorde hij natuurlijk alleen maar een verlangen. Ja, prachtig mooi plaatje ook van hem. En dat is jaren oud en hij zingt het nog steeds bij al zijn optredens. Hij doet het goed. Trouwens, iemand die ook heel lekker gaat, moet ik eigenlijk zeggen, is Jesse de Koning. Hij heeft ook een nieuw plaatje gemaakt. Dat heet Tante Roos.

Jesse de Koning en Tante Roos, zo heet het nummer. Ja, het verschil tussen twee karakters. Die van die dame die alleen maar op chic wil. En hij die gewoon eigenlijk een kroegtuiger is. Meer is het niet, hè. Oké, Sander Kwarten. Hij heeft ook een nieuwe plaat gemaakt. Voor jou heet het nummer. En ik heb de strekking niet helemaal door. Want in de clip zit ook heel veel een verhaal van een kind. Dus gaat het nou over zijn vrouw of gaat het nou over zijn kind?

als treurende man. Een lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje, mijn

0: een mooie plaat. Dries Roefink was dit met Tante Jetje zijn alles plaatsen. Even kijken jongens, we gaan dan richting het nieuws van 1 uur. En daarna zijn we natuurlijk weer terug hier in de uitzending met het Nationaal Product. Je weet het, op zondag doen we het altijd met plaatjes van eigen bodem tussen 12 en 2 hier. En nou ja, mogelijk dat jij daar ook een heel klein beetje inbreng in wil hebben. Dan kan dat via de app. Dat is 06 105 105 38. Dan bereik je de studio.
1: Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2 op Haarlem 105.

Anita Meijer was dat. En de Why Tell Me Why. Ja, ik zit ondertussen te schuiven met schuifjes. En ondertussen denk ik, hey, daar moet ik helemaal niet mee bezig zijn. Ik moet eventjes geconcentreerd zijn met de volgende. Maar dat komt omdat ik een beetje de gast aan het voorbereiden ben. In Camerina, die komt als het goed is rond 1 uur de studio binnenstappen. En daar ben ik wat oude nummertjes voor bij elkaar aan het zoeken. En zij heeft er een boel gemaakt. Dat wil jij niet weten. Maar goed, we gaan straks wel een aantal van haar plaatjes natuurlijk meedraaien. Voordat we haar allernieuwste plaat pakken. Want je gelooft het of niet, 85 jaar, maar gewoon weer een nieuwe single uitgemaakt. Ze is nog lang geen 85, dan heb ik het over Monique Smit. En zij is ook steeds van huis.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Ik ben er stiekem nu wel.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 10 minuten vertraging op de A7, de afsluitdijk van Friesland naar Noord-Holland. 4 kilometer file tussen Bresanddijk en Den Oever. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Luc Hasselman.
4: Jawel.
0: Luc Hasselman.
4: Jawel, en we gaan nog eventjes door met het Nationaal Product tot 2 uur.

0: Muziek uit de oude doos gedaan. Jan Smit was dat. En nou, als de morgen is gekomen, een tijdje geleden. Inmiddels zit ze in de studio. Ze is hier gearriveerd samen met Ria. Ria, welkom. Maar ik heb het natuurlijk ook over Imca Marina. Hoi!
1: Dag, Luc.
0: Leuk dat je er bent. Het is echt zo'n tijd geleden dat wij elkaar hebben gezien. Dat is de periode van Jan Rietman en Los Vast, onder andere. Ja. Dat ik daar een beetje achter de schermen liep. En jij ook daar altijd was met al je plaatjes die toen de tijd natuurlijk hits waren.
1: Ja.
0: Los daarvan vind ik dat ook wel grappig. Want ik weet nog heel goed die periode. Je deed Los Vast, maar je deed dan ook Hollands Glorie. En Hollands Glorie, dat werd gedaan door Krijn Torringa, zoals je weet.
1: Ja.
0: En daarbij was natuurlijk ook Leon van der Helm namens Labestier Productie. Coïneerde het daar. En jij haalde ons altijd een beetje in de war. Jij maakte mij altijd Leon en Leon altijd Luc. Dat zal ik nooit vergeten.
1: Ja.
0: Dan vind ik een mooie kleine anekdote te moeten vertellen.
1: Ja, dat klopt.
0: Imke, ik heb gekeken in de geschiedenis van jou. Nou, weet jij hoeveelste single dit is die je nu hebt uitgebracht?
1: Nee hoor, daar hou ik me niet mee bezig.
0: Ik weet het wel. Ik heb ze geteld.
1: Nou.
0: De 76ste.
1: Oh.
0: Dat zijn
1: er
0: een boel.
1: Ik heb zo ongeveer 500 stuks muziek opgenomen.
0: Ja, ja, want ik wil het zeggen, dan praat ik nog niet over de albums. Heb ik alleen over de singles.
1: Oh,
0: heb ik het
1: de
0: nu.
1: Singles.
0: Dus bij die albums staan er nog veel meer nummers op natuurlijk. Dus ik begrijp dat
1: 500.
0: Wel.
1: 500.
0: Ja, ongelooflijk hè.
1: Ja.
0: Hey, helemaal terug in de tijd. Ik heb je beloofd dat ik het in korte versies zou meepakken. Maar dit was je allereerste single.

0: hoe vind je dit om terug te horen?
1: Oh, dat vind ik zo schattig. Ik zat nog op school.
0: Ja?
1: Gisteren. Heel klein stemmetje nog.
0: Ja. Heel klein meisje. Ook op de hoes sta je echt nog als een popje. Heel klein. Jonge dame die dit nummer uitbracht. 1959 is dit.
1: Ja.
0: Ik was er nog niet eens. Zeg je nagaan, Imke?
1: Ja, jij bent nog een puppy, hoor.
0: ik ben nog een puppy, vergeleken toen. Hey, daarna, toen kwam er natuurlijk eigenlijk een plaat uit die eigenlijk niet echt van jou was, begreep ik. Hè? Dat Soerebaya.
1: Ja, die was wel van mij.
0: Ik dacht dat het eerst door een andere artiest, of naderhand door een andere artiest gezongen.
1: Ja, door Anneke.
0: Ja, Anneke Grunlo.
1: Ja,
0: maar dat was jouw nummer.
1: Dat is mijn. Wij hadden er iets van 40.000 van verkocht bij EMI. En toen dacht Philips, hey, dat is leuk voor Anneke Grunlo. En Anneke zei, nou, dat doe ik dan wel even. Ik zei later tegen hem, want die is een goede vriendin van me geweest altijd. Ja. Ik zei, waarom heb je dat nou gedaan? Ik zei, dat doe je toch niet?
0: Nee.
1: Dus ja, ik dacht, ja. Maar ik heb het ook in Maleis gezongen, zij ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ik moet
1: het
0: je zeggen.
1: Ook bij de, ik heb het nooit. Toen ik mijn ongenoegen geuit had, heb ik het bedekt met de mantel der liefde. Ik vond het allemaal niet meer zo erg.
0: Nee. Maar het is natuurlijk. Ja, er gebeuren vaak van dat soort dingen in de muziek. Hè, dat er natuurlijk.
1: Gepikt.
0: Ja, gepikt wordt en gepikt. Gedeeld en gedaan. En, ik heb daar straks nog een voorbeeldje van voor je.
1: Ja, ik ook nog. Ik heb ook nog één.
0: Hé, toen kregen we Santo Domingo als wel een doorbraak, hè? Een grote hit.
1: Ja, maar die werd ook samen tegelijkertijd uitgebracht door Ria Valk.
0: Oh, dat meen je?
1: Ja.
0: Dus ze waren niet zo breed in het repertoire bij al die platenmaatschappijen,
1: nee,
0: dat ze moesten pikken.
1: Ja, nou ja, ik weet niet. Ria en ik, die hebben daar wel eens over zitten debatteren bij een glaasje wijn. En wij zijn tot de overeenkomst gekomen dat ze de maatschappijen allebei gepikt hebben.
0: Ja, schandalig. Hey, we gaan hem toch een stukje draaien. En ik heb daar ook nog de clip bij. En dat is wel leuk, want er staat nog een hele oude radiostudio bij. Of een opnamestudio.

0: Nu weet je dat.
1: Op verzoek van Imke of ik hem wil inkorten.
0: Oh, maar verschrikkelijk langzaam.
1: Nee, wat dat betreft ben je wel veranderd in de stijl van muziek, hè, door de jaren.
0: Nou, dat niet hoor, maar ik ben wel van deze tijd. En ik heb natuurlijk mijn eigen stijl. Ja, ik hou van zuidelijke muziek en dat is allemaal een beetje uptempo.
1: Ja.
0: En, maar zoals jij nog wel weet, denk ik gewoon dat jij wel weet dat ik een hele brede muzieksmaak heb.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Ik hou van jazz, en ook moderne jazz, oude jazz. Ik hou van Spaanse muziek vooral. Ik hou van Franse muziek. Ik heb in Frankrijk gewoond. Ik heb al het repertoire van Piaf op mijn repertoire. Maar die kan ik heel goed zingen, die stukken.
1: Hey, weet je wat je ook had? Ja. Een album in het Gronings, hè?
0: Ja, dat was een goed album. Erg goed. Geproduceerd door Jos Timmer van de KRO.
1: Dat is hem.
2: Mouden te starten, vrijven de deur, fikkedom, fikkedom, fikkederidom. Mouden te starten, vrijven de deur, fikkederidom. Vroeg eens wat het drinken wil, fikkedom, fikkedom, fikkederidom. Vroeg eens wat het drinken wil, fikkederidom.
0: Laatst nog een keer gezongen.
1: Ja, hetgene wat ik hierop even wil aanhaken bij je, dat is namelijk dat ik zie dat hij is officieel uitgebracht in 1968.
0: Ja.
1: Dit album, met alleen maar Groningse liedjes. Hè?
0: Ja.
1: En want je hebt daar in de buurt gewoond, toch?
0: Nee, ik ben geboren in Zuidbroek, Groningen.
1: Tuurlijk. Ja, dat ik wou net zeggen.
0: Ik dus ben Groningse.
1: Ja, ja, ja. Hey, maar hij is 54 jaar later geremasterd, deze plaat.
0: Ja.
1: In 2022, dus eigenlijk nog niet eerst zo heel lang geleden.
0: Nee, dat hebben ze bij Noord gedaan, bij RTV Noord.
1: Ja, en waarom is dat gedaan?
0: Dat weet ik niet.
1: Nee.
0: Ze hebben hem even een update gegeven qua sound. Ja. En dat was mooi genoeg. Jos Timmer van de KRO had toen een zaterdagprogramma. Dat heette In de Volksmond. En Tja de Haan, professor Tja de Haan, afkomstig uit Haarlem, maar Groningen van geboorte, die kwam met al die liedjes voor mij. Die belde dan op en zei: Imke, moest hem lusten. Ik heb weer wat voor die. En dan zei ik: wat is er snel weer van? En dan kwam die met een paar liedjes aan, wat ik nog nooit van gehoord had. En die vond ik allemaal prachtig. Want ja, daar had een buitengewoon goede smaak.
1: Hetgene wat ik ook wel grappig vind, is dat ditzelfde nummer, Vrijer naar de deur, ook door duo Karst is uitgebracht. René Karst samen met zijn moeder.
0: Ja, dat weet
1: heeft
0: ik.
1: Ook
0: ik heb ook vaak met ze gezongen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Maar Karst, Jannie was een vriendin van mij. Echt mijn hartsvriendin.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lachen, hè? Dat die tijden, dat die dingen dan zo door elkaar heen lopen.
0: Ja, maar het is eigenlijk een plat Duits liedje. Het is een Oost-Fries liedje. Het komt uit Oost-Friesland. Dat is het Neder-Saksisch taalgebied. Daar hoort Groningen bij. Daar hoort een stuk van Denemarken bij. En ja, al die liedjes die daar toen heel vroeger gemaakt zijn en die gezongen werden door Jan en Alleman als ze een borrel op hadden. Nou, deze muziek.
1: Daar hoorde deze bij. Moeder is altijd vrijer. En prachtig mooi liedje. Ja. Hey, we gaan naar 1972. En toen kregen we een beetje de zonnige klanken erin, hè?
0: Ja.
1: Want toen hadden we natuurlijk Viva in Spanje.

0: Ja, dat is, dit is een groot hit geweest. Je vertelde eventjes achter de schermen tegen me dat er ook een beetje Spaans bloed in jouw lijf zit.
1: Nou ja, mijn grootmoeder komt uit Valladolid en mijn moeder en tantes waren zeer Spaans-doenige vrouwen. Ja, ja. Dat zit in het bloed, daar kun je niks aan doen.
0: En dan zelfs tot de dialecten aan toe, vertel je me.
1: Ja, ik ben gelukkig, mag ik wel zeggen, waarschijnlijk omdat ik wel muzikaal ben en absoluut gehoor heb, ik spreek heel makkelijk talen. Als ik me boos maak, ik was laatst met Chinees bezig, maar ik moest mensen trouwen in het Chinees en ze geluk wensen. Ook dat lukt mij. Ja. Dat vond ik heel goed, dat heeft met toonhoogtes te maken. Kom ik even, Joy. Nou, ziet al, Lois aan Ling Long.
0: Wat grappig dit.
1: Ja, het is
0: grappig. Hey,
1: ja.
0: Want je hebt ook nog steeds je eigen tempeltje. Je trouwtempel, hè?
1: Nee hoor, dat heb ik niet.
0: Oh, die heb je niet meer?
1: Nee,
0: oké, okay. Maar doe je nog wel trouwen aan je?
1: Ja, ik heb van de week nog mensen getrouwd. Ja. Bij mij in de tuin.
0: Ja.
1: Prachtig. Beeldschoon.
0: Ja. Ja, want je bent wat dat betreft een hartstikke veelzijdig mens natuurlijk.
1: Ja,
0: je zingt, maar je schrijft boeken. Je schildert ook, toch?
1: Ja, ik schilder, ja.
0: Ja, wat dat betreft ben je met alles toch bezig.
1: Columpjes voor her en der nog wat.
0: Ja.
1: Ja, ik doe wel veel zijdelingse dingen buiten het zingen om. Maar zingen is natuurlijk, ja, het is mijn grote liefde,
0: ja.
1: Toch wel.
0: Nou ja, vandaar dat er natuurlijk toch weer op 85-jarige leeftijd nog een plaat is gekomen.
1: Ja,
0: toch?
1: Je moet het nog kunnen.
0: Ik ga nog eventjes terug naar 1975.
1: Ja, Luc, het is wat het is. Je moet nog kunnen zingen, adem kunnen halen. Het moet nog lekker.
0: Ja, ja.
1: Het moet eenvoudig en simpel gaan.
0: Ja.
1: Als het moeilijk gaat worden, stop morgen.
0: Ja, maar dat is niet de insteek van je plaat, dus dat doen we eventjes niet.
1: 75, ja, dat zal wel.
0: 1975. Toen had je Fino Fino, hè?
1: Ja, maar mag ik even wat zeggen? Nog?
0: Ja, dat mag je.
1: Die Viva España, dat is een wereldhit. Geweest ook.
0: Ja.
1: En die heeft meer dan 80 miljoen platen verkocht.
0: Zo.
1: Over de hele wereld. En ik ben nu weer onder contract bij Universal, waar ik ook begonnen ben.
0: Oké. Okay.
1: Dus die heb ik net een nieuw contract meegetekend. Ik denk dat ik het oudste zingend menselijk wezen ben op aarde die nog een nieuw contract bij Universal heeft, denk ik zomaar.
0: Nou, het is wel stoer, toch?
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja, en terug bij de goede club. Dan,
1: ja,
0: in dat geval.
1: Geweldig, ja.
0: Want als ik dan de hele lijst bekijk, eigenlijk in de periode van CNR zaten er niet meer zoveel hitjes in, hè?
1: Nee, maar CNR was toen ter ziele.
0: Ja.
1: Jaap Stoutenbeek was toen de tijd directeur. En Jaap was een geweldig, een hele creatieve man. Maar ja, de CNR ging onder aan de veranderingen in de tijd. En die kon het niet bolwerken, financieel niet.
0: Nee.
1: Ik ben even aan het sorteren, hoor. De boel zakt af van je. Oké, ga door.
0: Ik ga naar 1975.
1: Ja.
0: Vino.
1: Ja.

0: Ook een van de grotere knallers die je gemaakt hebt. Je vertelde, Tim Griek, die zat hierachter, hè?
1: Ja. ja, Tim die heeft de productie gemaakt. En die heeft het toen overgenomen van John Meuring. En John Meuring was wel een hooggeplaatste bij EMI, hier in Heemstede. En dat was ook mijn studio. En ik heb alles opgenomen met, in de studio van Gerhali. Met de jongen uit IJmuiden die net overleden is. En die ook het grote olé en dergelijke uitgevonden heeft. Die gekopieerd is over de hele wereld. Het olé van het lied Viva España. Olé! Heeft hij gedaan. En Klaas Leijen. En die is nu 2 jaar geleden overleden. Of 2,5 jaar geleden alweer. Maar de roots liggen allemaal hier ergens in Noord-Holland.
0: Ja, lachen. Ja, je hebt natuurlijk ook heel lang bij het management van Jaap Buijs gezeten.
1: Ah, ja, Jaap was de beste.
0: Ja, ja.
1: Ach, wat was dat toch een goede manager.
0: Ja.
1: Ik heb nog altijd een grote foto van hem. Naast mijn. Ik heb een heel mooi beeldje van Jezus. Als een heel knap jongetje. En daar staat Jaap naast.
0: Ook als een heel knap jongetje.
1: Ja, ja. Nou, gewoon zoals hij was. En het was een mooie man.
0: Ja, Jaap was een
1: verzorgde
0: mooie man.
1: Verzorgde man.
0: Ja. Ja. Nou ja, zijn zoon doet het nu ook niet verkeerd.
1: Nee, die doet het geweldig.
0: Ja, ik wou net zeggen. Bureau Volendam draait nog steeds volle toeren. Dus
1: maar die kennen mij niet meer, hoor.
0: Nee, die kennen jou niet meer?
1: Nee. Ik weet niet waarom niet, maar het is gewoon zo. Die kennen
0: beetje veel familie Smit geworden daar, denk ik, of niet?
1: Ja, maar zijn eerste plaatje met Jan. En daarom begrijp ik dit niet. Het allereerste liedje wat uitgebracht werd in Nederland.
0: Het was toch Oma?
1: Was ik denk dit lied alleen voor jou. Dat staat op mijn cd.
0: Nee joh.
1: Of zo'n EP'tje. Ja, belde op. Die zei, oor, kan Jantje even mooi zingen? Want dat jongetje had hulp nodig. En dan moet je een van je liedjes laten vallen. En toen zei ik, natuurlijk doe ik dat.
0: Ja.
1: Snap je? Maar nu jubileert hij. Maar er heeft nooit in hem kan Marina bestaan. Dat is Jan vergeten.
0: Ja, dat is jammer, hè?
1: Ja, heel jammer. Ja, ja. Jan, voor jou.
0: Ja, dat is toch jammer. Ja, ik vind dat jammer, ja. Hé, ik kom nog eventjes terug. Ik zie dat ik een jaartje overgeslagen had. Maar dat gaan we niet doen, want die pak ik gewoon nog eventjes mee natuurlijk. Ja, dat gaan we niet doen. Nee, want we hebben ook nog een hit en die heet Bella Italia.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, zeker wel. Het is een knallen, jongens.
0: Ja.
1: Hier gaat heel Nederland nog altijd plat voor. Echt.
0: Mooi, hè? Ja. Dit.
1: Ongelooflijk.
2: Alle zorgen zijn verborgen achter gouden zonneschijn.
1: Het is nog steeds mijn sluitliedje.
0: Deze zit nog steeds in je optredens? Nou, dat zullen denk ik die andere liedjes ook wel zitten, of niet?
1: Jawel.
0: Het zijn allemaal meezingers, toch?
1: Jawel, meezingers, maar het zijn. Ja, iedereen heeft wel een moeder, een tante. Of staat op muziekbanden. Het staat op stream. Overal die hits die ik gehad heb. Ja, die leven nog.
0: Ja.
1: Ze zijn nog niet verdwenen.
0: Er zijn denk ik ook heel veel andere artiesten die dankbaar gebruik maken van jouw hitjes. Die dat ook optreden, bij een optreden brengen, toch?
1: Ik heb ook net heropgenomen Viva España met Gerard Joling.
0: Oké,
1: dat gaan we nog uitbrengen.
0: Ja, jij en Gerard, die liggen wel op één lijn, hè?
1: Ja, Gerard is mijn gabber.
0: Ja, ik kom me regelmatig tegen. Ik kwam ook in je nieuwe clip van je laatste nummer. Zag ik ook, hoe heet hij nou uit Amsterdam? Die zanger.
1: Mick Harre.
0: Mick Harre zag ik ook staan. Mickey, nou, die is hier ook nog recent geweest met een plaat. Ja, dat vond ik ook leuk. Want er staan allemaal bekenden op in die Polonaise.
1: Ja, natuurlijk.
0: Bekende gezichten. En weet je wat ik ook wel grappig vond? En dat komt natuurlijk omdat dat wat meer in mijn tijdsperiode gaat spelen. En dan praat ik over Dario.
1: Ja.
0: Dario Kreuger, die ooit met mij mee heeft gedaan met Talentenjachten, nog jaren geleden.
1: Ja.
0: En die heeft met jou ook een plaat gemaakt.
1: Ja, zo leuk.
0: Een heerlijke dag, heet het nummer.
1: En een mooie productie, fantastisch.
0: Ja,
1: en hij had er weer mensen die een hele leuke clip maakten.
0: Ja.
1: Echt, hij gaat nu jubileren.
0: Ja, weet ik.
1: En ik kan niet.
0: Oh, dat is jammer.
1: Want hij gaat met een
0: groot feest heeft hij. Hè?
1: Ja, ik kan niet.
0: Hey, wat eigenlijk ook wel jammer is, dat is dat precies hetzelfde nummer is ook Blikkendag geworden.
1: Ja, Volendam, Lummels, daar ben ik heel blij mee. Hadden jullie dat niet even kunnen zeggen?
0: Ja, dan ga je weer Volendam.
1: Ja.
0: Weer Volendam, dat is toch eigenlijk raar. We gaan hem even draaien, maar dan het origineel samen met Dario en met Imka.
1: Ja.
0: Oh, wacht eventjes. Er gaat iets bijna goed. Maar dat is het nadeel als je gelijktijdig televisie doet. Dan moet je ook schuifjes openzetten van beeld en zo.
1: Ja.
0: Die en dan gaat hij nu.

0: Het ziet eruit als een hele gezellige clip, Imka.
1: Het was ook een gezellige clip.
0: Het was een leuke middag, begrijp ik.
1: Ja, het was die dag in de duinen, dat was geweldig.
0: Ja, je vertelde me net dat je helaas niet kan zijn bij zijn jubileumvoorstelling. Nee. Hoezo? Moet je op vakantie?
1: Nee, je moet naar Duitsland. Oh. Ik heb het contract al afge... En ik zit ook nog in de tournee waar ik ook alweer wat voor moet afzeggen en weer invoegen. Het gaat niet. Ik ben gewoon op een zit.
0: Volle bak. Ja, ik was met Ria was ik ook de hele tijd heen en weer aan het appen over een datum. Want het was ook best moeilijk om jou hier te krijgen, zou je zeggen.
1: De oude dame heeft het druk.
0: Ja. Dat is alleen maar leuk, toch? Ja. Ben je van de straat? Kan je geen kattenkwaad uithalen, zei mijn vader altijd.
1: Ja.
0: Hey, maar nu zijn we een paar jaar verder en er is weer een nieuwe plaat.
1: Ja, geweldig.
0: En in die tussenperiode ben je natuurlijk... Nou ja, je hebt gewoon heel veel gedaan. Je bent ook even een periode wat langer ziek geweest. Toch weer goed hersteld, gelukkig. Je bent er nu weer volledig en je staat bij alle optredens weer te stampen.
1: Ben ik lange tijd ziek geweest? Nee hoor.
0: Nou, volgens mij heb ik hier wel een verhaal dat jij...
1: Verhalen, ja.
0: Ze moesten de carrière begin de jaren 70 wegens een inzinking en midden jaren 80 wegens een botinfectie tijdelijk op een laag pitje zetten.
1: Ja, botinfectie, maar dat is toch geen...
0: Het is een tijd terug, maar... Ja, dat bedoel ik, een tijdje. Ik praat vanaf het begin, hè. Maar inmiddels al lang weer hersteld dus, duidelijk.
1: Ja. Ik weet niet eens dat ik het gehad heb. Nee.
0: Dat is goed. Dat soort dingen moet je ook snel vergeten.
1: Ja.
0: Hey, een nieuwe plaat.
1: Ja.
0: En vertel eens, wie zit hier allemaal achter?
1: Nou, ik heb een producent in Paterswold in Groningen. Mark Pepping. En die heeft het liedje samen met een leraar van de academie, de muziekacademie en Schone Kunsten in Groningen, hebben die tekst geschreven. En toen heeft hij een muziek gemaakt. Dat was iets hele saaie muziek. Toen zei ik, het is een vreselijk liedje. Ik zeg, en het is ook een beladen onderwerp. Niet iedereen durft dit te zingen. Ik zeg, maar er moet wel vrolijke muziek bij.
0: Ja,
1: ik zeg, want als ik de pijp uit ga, moet het toch wel heel erg gezellig zijn.
0: Ja.
1: En toen hebben ze vreselijk moeten lachen. Toen kwamen ze met deze melodie aan. Maar het is natuurlijk zo leuk geworden, omdat John Deerne, onze grote producent, die ook Gerard produceert. En die twee heb ik ook getrouwd, Gerard en John Deerne en zijn vrouw Christine.
0: Ja.
1: Heb ik jaren geleden getrouwd. Dus die kwam me tegen, die zegt, lieverd, ik maak met jou een nieuwe productie. Ik zeg, ik heb helemaal geen geld voor studio's als John Deerne. Dus zegt hij, ik doe het gewoon, ik ben rijk genoeg, kom nou maar. Is dat nou leuk dat iemand dat zo zegt?
0: Ja, dat is toch heerlijk?
1: Geweldig, ja. Dus wij maakten die productie af. En het plasje van John is er overheen gekomen. En het is geweldig geworden. Het is een prachtig liedje.
0: Ja, maar je geeft ook heel duidelijk aan in dit liedje dat je nog lang niet klaar bent.
1: Nee, ja, maar je weet het nooit. Hè?
0: Ja.
1: Alle bescheidenheid
0: er zit ook een hele kleine swink in de tekst. Dat je hoort van, al zal dit mijn laatste liedje zijn. Ja, zoiets dergelijks.
1: Ik geef het nog een jaar, maar het kan ook nog twee minuten zijn.
0: Ja, ik geef het nog een jaar. Nou ja, we geven je wat langer dan een jaar, toch?
1: Ja, maar het kan ook twee minuten zijn. Hoor.
0: Ja.
1: Je weet het maar nooit.
0: Nee, daar ben ik met je eens. Ja, je blijft een mens van de dag, zeggen ze dan.
1: Ja.
0: Hé, Imka, we gaan hem draaien. Zowel op radio als tv, je nieuwste plaat. En dat was eigenlijk ook de reden waarom we even weer met elkaar in contact waren. Ja.
1: En hij moet hier gedraaid worden, hè?
0: We pakken hem op, absoluut. We pakken hem sowieso bij een nationaal product.
1: En
0: we gaan hem, ik ga hem doorsturen naar René. Die moet hem gewoon in de lijst even erbij zetten. Zo simpel is het, toch? Hartelijk dank dat je even de tijd hebt om deze kant op te komen.
1: Ja, het moet toch kunnen voor jou.
0: Ja, en ik vind het helemaal top dat je er was. Ja. We gaan blijf nog eventjes zitten. Want
1: hoe gaat het nou met die oude slinger dan?
0: Nou, die oude slinger die gaat inmiddels weer goed.
1: Oh, die
0: is ook even schat. Ziek geweest.
1: Ja, dat heb ik wel gehoord. Ja.
0: Maar die heeft... Zwarte Cross heeft hij alweer gedraaid.
1: Oh.
0: Dus die was weer helemaal blij. Die zei, ik wil opknappen om Tante Riek een koes te kunnen geven.
1: Oh.
0: En dat is hem ook gelukt. Dus hij was bij de Zwarte Cross weer aanwezig.
1: Oh, dat is grappig.
0: En daarvoor heeft hij nog een optreden gedaan in het Openluchttheater van Ede. En daarna heeft hij ook alweer een optreden gedaan. Dus
1: inmiddels is hij gewoon weer terug
0: aan de slag. Ja. Ik zal hem de groeten van je doen.
1: Dikke kus.
0: Als ik hem zie.
1: En ook aan zijn vrouw.
0: Oh, trouwens nog iets. Ik kreeg ook nog iets binnen van iemand. Dat moest ik jou ook doorgeven. Waar heb ik dat opgeschreven? Hier. Je moet de groetjes hebben van het nichtje van Oscar Vrolijk.
1: Ach, nee.
0: Ja, Mariska de Graaf.
1: Mariska, ja.
0: Ah, Mariska de Graaf. Daar moet je de groeten. Daar moet je de groeten van hebben.
1: Wat leuk.
0: Dat kreeg ik door.
1: Nou, oh,
0: dat
1: heb... dikke knuffel.
0: Maar, ze zit misschien te luisteren. Dikke knuffel terug.
1: Kiesie, minty, minty, Mariska.
0: Oké. Okay. We gaan hem nu wel oppakken. De plaat. Ja. De nieuwste plaat.
1: Yes.
0: Ik ben er nog lang niet klaar voor.
1: Ik ben nog lang niet klaar.
0: Ik ben nog lang niet klaar. Ja. Dit is Imca Marina.

0: Nou, Imka, ik beloof, ik geef je meer dan een jaar, hoor.
1: Dankjewel.
0: Ja, dat zal toch lekker wezen, zeg. Ik ben al lang niet klaar. Als je zo'n plaatje als dit uitbrengt, dan ben je verplicht om nog een keer langs te komen met de nieuwe. Zo simpel is het gewoon.
1: Ik had mij voorgenomen, alleen nog als ik wel klaar was. Ik heb een tekst geschreven, onmiddellijk toen ik dit onder ogen kreeg. Toen heb ik ter plekke een nieuwe tekst geschreven. Ik zei, nou, als ik naar de Bijbel ga, dan moet hij ook klaar zijn met tekst.
0: Dan moet hij,
1: dus
0: moet hij er liggen.
1: Ik heb hem al geschreven. Ik ben nu echt wel klaar.
0: Ja.
1: Want ook maar, het hier naar Maals is heel erg leuk.
0: Maar ga je die dan ook inzingen? Dat die klaar ligt op de plank?
1: Nou, ik heb het nog niet voorgesteld, maar ik denk het wel.
0: Ja, maar ja en die kan heel lang nog op de plank liggen. Hè?
1: Ja, ik hoop het wel.
0: Ik bedoel, als hij er is, dan kan hij gewoon op de plank blijven liggen.
1: Ja,
0: maakt
1: het,
0: niet
1: is,
0: uit.
1: Het is... Een beetje ongewoon wat ik nu doe, maar, laat maar zitten.
0: Nog geen afscheid nemen, dat zijn wij niet van plan in ieder geval.
1: Nee,
0: Imka Barina, hartelijk dank dat je de tijd had om langs te komen.
1: Lief.
0: En nou, we pakken eventjes een plaatje van onze eigen Haarlem erbij. En dat is, zijn de mannen van Chef Special met Selfie. Oh, ja.
2: Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2 op Haarlem 105.

die de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt. Zij die ik mis.

André Hazes. En zijn grote hit, De Vlieger. Hij was hier 2 weken geleden nog in de uitzending bij... als ik me niet vergis, niet bij het Nationaal Product... maar was het bij Heisa op de zaterdag. En dan heb ik het over Jake. Jake Montero met zijn nieuwe plaat. Hij heeft The Bed of Roses opnieuw uitgebracht. Het nummer van Bon Jovi. Maar hij is natuurlijk hartstikke Nationaal Product.

0: is. Jake Monteiro, hij was recent nog bij ons hier in de studio. En prachtig mooi nummer, de uitgave in dit geval van Bed of Roses. Even kijken hoor, ik had nog wat te vertellen, ja. Ik ga namelijk even de programmering met je doornemen. Want wat gebeurt er nog meer op de zender? Nou, wij hebben straks natuurlijk eventjes rond 4, tussen 4 en 5 altijd het beste van Haarlem 105. Daarna krijgen we vanavond natuurlijk de programmering van Hot naar Herco. Dat is tussen 6 en 8 uur. En daarna tussen 8 en 10 uur is Wietske er. En Wietske die heeft natuurlijk de digitale stand van zaken met Martijn Jansen. Vervolgens gaat ze het ook hebben over de film, het menu en Ratatouille. Daar komt binnenkort ook een soort van filmervaring richting Haarlem. Nou, je moet gewoon maar luisteren naar het programma. En voor de rest heeft ze natuurlijk ook over welke boeken je deze zomer eigenlijk het beste kan lezen. Misschien wel mee na je vakantie of zo. Ik weet het niet. Maar je moet gewoon luisteren dus tussen 8 en 10 uur. Dan is Wietske er. En dan om 10 tot 11 hebben we Harry Schonebellen natuurlijk met Yes or No op de zender. En om 11:12 dan is natuurlijk het 105 talent hier op de zender. Goed, ik wens jullie een hele fijne zondag. Bedankt voor het luisteren. En volgende week dan is er weer een Nationaal Product. Nou, tot dan. Doei.
1: Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2 op Haarlem 105.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden.

0: die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de afsluitdijk de A7 van Friesland naar Noord-Holland. Bij den Oever is de verdraging een kwartier. Verder file op de N231 Alphen aan de Rijn Amstelveen bij Schiphol. Daar ook bijna 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12:00 vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een 30 minuten geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Friesland richting Noord-Holland staat bij de afsluitdijk bij Den Oever een file van 5 kilometer. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. Bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstenaars.

0: goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat bij Oudekerk aan de Amstel 10 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Max van Vulpen.

0: Goedemiddag en welkom bij het beste van Haarlem 105. Tot 5 uur hoor je ze weer voorbij komen. De 2 beste radio-interviews die we de afgelopen week hebben uitgezonden. Goed dat je erbij bent. Mijn naam is Max van Vulpen. Begin september veranderde de historische binnenstad van Haarlem opnieuw in een ontmoetingsplek voor liefhebbers van klassieke cinema. Wat kunnen we gaan zien? Programmeur van het filmfestival René Wolf vertelde het vanochtend bij Jules Post in het Niet Thuis magazine.
1: Hoe leuk is het om op de Grote Markt te zitten, op een stoeltje met een groot scherm voor je neus en dan een klassieke film te kijken, net als vorig jaar. Nou, dat komt er weer aan. René Wolf, programmeur van het filmfestival. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Je weet er alles van. Wat er allemaal nu, dit jaar voor de 2e keer is het er weer. Het filmfestival.
2: Ja, zelfs de 3e keer eigenlijk. Dus Het eerste jaar was het alleen een openluchtvoorstelling.
1: Ja.
2: Het tweede jaar was het al uitgebreid met een aantal voorstellingen in de koepel en de filmkoepel en in de schuur. En dit jaar is het weer een stukje groter geworden. Maar het gaat officieel natuurlijk van start met de openluchtvoorstelling op de Grote Markt.
1: Ja, toch? En wat is er nu groter geworden, om daar maar eens mee te beginnen?
2: Nou, het aantal voorstellingen en ook dat we dit jaar een speciale focus hebben op het Italiaans neorealisme. We laten 9 films zien uit de periode, zeg maar, 1942 tot 1950. Met films die tot het neorealisme genoemd kunnen worden.
1: Mm-hmm.
2: En dat is uiteindelijk een heel invloedrijke filmepisode geweest in de filmgeschiedenis.
1: Wat is dat dan?
2: Midden jaren 40 werden gewoon bijna alle films die op dat moment gemaakt werden gewoon in de studio gedraaid. En Hollywood was ook toen al, zeg maar, behoorlijk overheersend. En het was dus echt ook een beetje een droomfabriek waar verhalen verzonnen werden en dan via een draaiboek verfilmd werden. Bij het neorealisme werd echt de studio verlaten en werden echt met niet-professionele acteurs en gewoon op straat werden gewoon maatschappelijk relevante thema's aangesneden en die verfilmd. En dat leverde echt een schok op in de filmgeschiedenis.
1: Oh ja, ja, ja, ja. Als het niet voorgeproduceerd is, dan weet je nooit wat je krijgt. Dat is
2: het was natuurlijk wel bedacht en opgeschreven, maar de grote verandering was de manier waarop de films gemaakt werden. Hè? Dat er echt niet met professionele acteurs werd gewerkt. Dat er gewoon niet in de studio, maar op straat werd gefilmd. Gewoon op herkenbare locaties. Dat was echt helemaal nieuw.
1: Ja, nou en leuk. En dat is dan het thema dus van het filmfestival.
2: Ja, dat is een groot onderdeel van het programma. Daarnaast laten we ook een aantal klassiekers door de filmgeschiedenis heen zien. Uit verschillende tijdperken. We zorgen voor echt

0: bent nog steeds bij het beste van Haarlem 105. In samenwerking met Sporen van Slavernij Haarlem organiseert het Verwij Museum een fietstocht. Tijdens deze tocht zijn al fietsend de onzichtbare sporen van kolonialisme en slavernij te ontdekken. Josina Davelaar vertelde hier vanochtend over bij Jules Post in het Niet Thuis Magazine.
1: Het Verwij Museum heeft een fietstocht. En dat wordt georganiseerd in samenwerking met Sporen van Slavernij Haarlem. Josina Davelaar, goedemorgen. Jij bent van die organisatie, Sporen van Slavernij Haarlem.
2: Ja.
1: En hoe is dat zo gekomen dat jullie met het Verwij Museum een fietstocht hebben georganiseerd?
2: Het Verwij Museum die heeft tot met 1 november, vanaf 12 juni, hebben zij de tentoonstelling Living Mesh. A World Beyond Linnaeus. En de meeste mensen kennen Linnaeus, de naam wel, van Linnaeus Hof in Vennebroek, speeltuin. En Linnaeus was eigenlijk een Zweedse botanicus. En die was ingehuurd door meneer Clifford, waar nu het Hartenkamp zit. Dat was zijn huis. En hij had bedacht om uit de koloniën, uit de overzeese bestemmingen, planten over te laten brengen. En dat is eigenlijk ook gelijk de link. Het Verwij Museum heeft de tentoonstelling. En ons onderwerp, het koloniaal verleden en het slavernijverleden, sluiten daar heel goed bij elkaar op aan. Ik gaf er net al aan in de Hartenkamp. Maar er zijn nog meer locaties waar een Hortus Botanicus in de regio waren. Dus in Haarlem en net erbuiten. Waar nog meer mensen waren die exotische planten uit het buitenland verzamelden.
1: Maar is dat ook een spoor van slavernij dan? Wat hebben die exotische planten dan daarmee te maken?
2: Die exotische planten die komen van ver. Sommige die zijn meegenomen door, tegen betaling eigenlijk meegenomen vanuit verre bestemmingen. Bijvoorbeeld uit Suriname of van de Antillen of uit Afrika. Om onderzoek te doen. En de Hortus Botanicus, dat is eigenlijk een gebouw waarin een warmte gecreëerd wordt. Want die exotische planten die gedijen heel goed in warmte en vaak ook wel in een vochtig klimaat. En op die manier hebben de meesten onderzoek gedaan naar de medicinale krachten van die planten, van die kruiden. Sommigen die vonden de planten gewoon heel mooi. Anderen vonden het gewoon heel interessant staan om dat soort planten in hun tuin te hebben. Om anderen te laten zien hoe rijk ze waren. Omdat zij tegen betaling dat soort planten konden laten komen. Maar ze komen wel degelijk uit dezelfde tijd van slavernij, kolonialisme. En ja, dat is zeg maar de link ervan.
1: Oké. Ja, ik snap het. En daar gaan jullie in ieder geval langs. En is het ook nog in het centrum van Haarlem? Kan je ook dingen zien?
2: In het Verwij Museum natuurlijk. Want het Verwij Museum heeft een tentoonstelling die gekoppeld is aan Clifford en Linnaeus. En hebben ze een aantal hedendaagse kunstenaars gevraagd om daar een kunstwerk op te maken. Anderzijds is het zo dat met de fietstocht, we starten bij het Verwij Museum. De deelnemers starten bij het Verwij Museum. Want die gaan dan zeg maar zelfstandig de route fietsen. En op verschillende punten, op verschillende locaties, waar een Hortus Botanicus was, daar zijn wij de gidsen van Sporen van Slavernij. En daar kunnen mensen dus, die horen natuurlijk de uitleg, het verhaal, de geschiedenis, dingen over de architectuur. Maar ze kunnen ook gelijk proeven en ruiken de enkele kruiden die we mee hebben genomen, enkele planten die we meenemen. Oh, ja. En hetgeen wat ermee bereid wordt is...
1: Oh, geinig. Ja, je kan gewoon zeg maar een kaart een plattegrond bij het Verwij Museum ophalen. En dan kan je zelfstandig die fietstocht gaan doen.
2: Ja, alleen het is een beetje anders. De bedoeling is dat mensen zich aanmelden. De kosten zijn €22,50. Het is niet alleen de route, maar alles erbij, erop en eraan. Langs de route dus. Dus drinken, de hapjes en de uitleg. Aanmelden kan via de website van Verwij Museum Haarlem. Of via onze site, is voor mij wat makkelijker uit mijn hoofd. www.sporenvanslavernijhaarlem.nl. En mensen gaan zelfstandig fietsen en wij zijn dan op de locaties.
1: Ja.
2: Dus het is niet zo zoals wij wel vaker met onze fietstochten eigenlijk deden en doen, dat je met 10, 12 mensen met een gids op de fiets gaat. Maar je kan gewoon met je eigen groep,
1: ja,
2: in je eigen tempo langs de locaties gaan.
1: Ja.
2: En dat is mogelijk tussen 12 en 5.
1: Oh ja, dan kan je ook nog zelf weten. Hoe lang duurt die route ongeveer?
2: Nou kijk, ik ben niet zelf niet een snelle fietser. Ik ga er zelf maximaal ongeveer 3 uur over doen. Met uitleg, stoppen en dergelijke.
1: Oh ja.
2: Maar mijn collega die fietst vele malen sneller. En die heeft hem zeg maar in 2 uur gedaan.
1: Ja, ja.
2: En dat is inclusief de praatjes, de uitleg, de hapjes, de drankjes. Dus
1: ja. Gewoon, je bent een middagje onder de pannen, zeg maar. Een gezellige zondagmiddag. Volgende week is het.
2: Volgende week zondag 23 augustus. Aanmelden via het Verwijmuseum. En gegarandeerd heb je een bijzondere middag. Want je gaat op een andere manier kolonialisme, slavernijverleden, maar ook de omgeving horen en zien.
1: Ja. Oké, Jacina, dankjewel voor je toelichting. En een fijne zondag nog, hè?
2: Dankjewel dat ik het mocht uitleggen. En jullie veel plezier vandaag.
1: Ja, thanks. Doei, doei. Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 5 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Herco Lim.
2: Oosten-Indisch dood zijn, is dat heel selectief voor het Westen? Of is het wat anders? 105.

Gisteravond was ik tijdens Haarlem Live bij Van Dikhout. Samen met Melanie, met Wouter en met Tom. En ik vond het een heerlijk optreden. Vooral de keuze van platen of van liedjes die ze hadden gedaan, vond ik echt heel gaaf. Van hun oudste albums tot aan de nieuwste. Ja, heerlijk. Iedereen zingt dan natuurlijk enorm mee met Stil in mij. Maar ook met de plaat die je net hoorde. Laat het los. En deze plaat is voor mij al heel lang verbonden aan mijn studie Nederlands aan de VU in Amsterdam. Ik volgde in mijn derde of vierde jaar een vak poëzieanalyse. Een werkcollege van mijn professor Dick van Halsema. Een heel college, misschien wel, ik weet niet, tien keer of zo. Over maar één dichtbundel, Paviljoenen van Willem-Jan Otte. En ik vond het geweldig. Al was het wel hard werken, want ik moest elke week een soort miniscriptie maken over maar één gedicht. Maar dan wel uit die bundel. Nou, Willem-Jan Otte die won de Jan Kampertprijs voor deze bundel in 1992. En volgens de dichter zelf is het zijn beste werk. Ja, en wat heel gaaf was, was dat we tijdens de colleges een soort logboek bijhielden. En dat deden we met vragen of opmerkingen voor Willem-Jan Otte. En dan moet je denken, een professor. En die woont in Amsterdam, in Oud-Zuid. Dus een beetje zo achter het concertgebouw. En we hadden dus een soort slotavond bij hem thuis. En daar kwam Willem-Jan Otte ook naartoe. Zo gaaf. En wij hadden allemaal vragen voor hem en hij heeft dat allemaal beantwoord. En achteraf heb ik nog eens van Dick van Halsema gehoord dat Willem-Jan Otte zelf voor deze avond eigenlijk ook heel zenuwachtig was. Super tof. Ja, en deze bundel die gaat onder andere die gaat over het reizen. Het gaat over, wat mij betreft, heel erg over Penelope, de vrouw van Odysseus, die eeuwig op hem wacht. Tijdens de 20 jaar dat Odysseus over de wereld van alles meemaakt met Calypso en de sirene en weet ik wat allemaal. Ja, in de bundel staat een prachtig gedicht dat zij eigenlijk dezelfde reis maakt als hij. Maar dan terwijl ze thuis op hem wacht en zij maakt de reis in haar hoofd. En met alles wat er aan zit.

een paar jaar later brengt Van Dikhout hun tweede album uit met de Late Plos erop. En of Martin Buitenhuis die heeft ook dit college gevolgd, of hij heeft die bundels gelezen, of allebei. En ja, de tekst van Laat het los sluit echt naadloos aan bij het idee, ja, wat ik had over deze bundel of over deze dichter. Soms doet het pijn tot op het bot dat ik niet weet waar je bent en dat ik niet weet of je bent. Het is de pijn van twee geliefden die niet meer bij elkaar zitten, niet meer bij elkaar kunnen horen. Jij ging de wegen ver van hier. Dit is toch Odysseus. Ik de wegen in mijn hoofd. Dat is Penelope. Ze komen niet samen. Want de wereld om zich heen voegt zich niet naar onze wil. En als jij straks voor me staat, dan zijn we twee vreemden. Ja, als je 20 jaar op pad bent, wat weet je dan nog van die ander? Nou ja, goed. En heb je geen WhatsApp en dat soort dingen in de moderne tijd. Dit pijnlijke liefdesverhaal van twee geliefden, wat Van Dikhout of wat Martin Buitenhuis in deze plaats zo ontzettend mooi zingt. Ja, het is voor mij betreft echt een kopie van waar de bundel van Willem-Jan Otte Paviljoen over gaat. Ik vind het prachtig. En ja, ik kan het dus ook dan niet meer loszien van dit prachtige college dat ik had. En dan, dus dan sta ik zo gisteravond bij Van Dikhout. En dan moet ik toch ook altijd hieraan denken. Welkom bij de 74ste van Hot or Herco. Je hoorde het al in mijn intro. Mijn bespreekwoordenrubriek gaat over de uitdrukking Oost-Indisch doof zijn. En ja, dat Oost-Indisch, dat is niet zomaar. Want gisteren was het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog. 15 augustus was de dag dat dus de ondertekening of de capitulatie ondertekend werd door Japan. En daar is een herdenking voor in Den Haag bij het Indisch Monument. Maar ook in Haarlem, hoort bij de woongroep Liefelijk Indië in de Vilneusstraat. Daar is ook een herdenking. En in Heemstede wordt het ook bij stilgestaan op de algemene begraafplaats. Maar ja, deze herdenking heeft een totaal ander karakter dan wat wij doen op 4 en 5 mei. En, wat ik heel gaaf vind is dat na het nieuws van 7 uur komen Johan Luttik en Hella Slokshoede hier naar de studio. Want hun vaders hebben allebei eerst hier de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En zijn vervolgens als soldaat uitgezonden naar Nederlands-Indië. En dat is helemaal gekoppeld aan die overgave van Japan. Want vandaag is dan Van Hot naar Herkel, maar morgen, maar dan in 1945, is het moment dat Indonesië zich onafhankelijk verklaart van Nederland. En daar volgt gewoon nog een oorlog op. Nou, krankzinnig. Ik ben heel benieuwd hoe zij erover denken en ja, wat er in die levens is omgegaan en wat er allemaal gebeurd is. Nou, dat allemaal na het nieuws. Een groot serieus onderwerp. Ze komen hier naartoe voor een gesprek, dus ja, ik kijk daar enorm naar uit. En nog even voor zo dadelijk, het thema van mijn muzikale drieluik. Dus jouw top 3 aan de hand van een nieuwsbericht van 105. Het thema rook, as of geur. Dus weet je daar een mooie plaat over? Ja, laat het me dan weten. En ik kreeg net al een telefoontje hier in de studio van Stefan. Die vroeg, Herco, kun jij voor mij een mooie Nederlandstalige plaat draaien? Ja, dat komt goed uit, want dat is dan een beetje thematisch voor dit blokje. Na Van Dikhout is hier Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. Speciaal voor jou, Stefan.

0: Herco's bespreekwoordenrubriek.
1: Elke week zoek ik een spreekwoord, een uitdrukking of een gezegde voor je uit. Ik leg uit wat het betekent, waar het vandaan komt en ik zoek er een liedje bij. En je hoort het al in mijn intro, vandaag gaat dat, en dat is niet helemaal zomaar, over de uitdrukking dat je Oost-Indisch doof bent. Je weet wel, dat is zoiets wat je oma tegen je kon zeggen, of je moeder als je niet wilde luisteren. Althans, dat zijn dan de clichévoorbeelden. En ja, Arie, die zit er wel in Zuid-Afrika, maar die heeft toch gewoon vandaag al eventjes voor mij opgezocht waar dit nou allemaal vandaan komt. Dus eens eventjes kijken. Ik ga zijn uitleg erbij pakken. Oost-Indisch doof zijn betekent doen alsof je iets niet hoort, terwijl je het eigenlijk best wel hoort. Het wordt gebruikt voor mensen die bewust net doen of ze iets niet meekrijgen, meestal om een lastige vraag, een verzoek of een verwijt te ontwijken. Weet je wel, als je naar bed moet, was dat vroeger, toen ik klein was in ieder geval. En waar komt het vandaan? Ja, dat is eigenlijk een beetje pijnlijk. En dat heeft dan weer alles te maken met het gesprek dat ik straks ga voeren. De herkomst die verwijst naar de tijd van de VOC. En misschien ook nog wel een beetje daarna uit de tijd van de Max Havelaar. Toen de Nederlanders overheersten in, toen heette dat Nederlands-Indië. En veel bevelen gaven aan de lokale bevolking. Ja, en die kozen er gewoon heel vaak voor om daar gewoon lekker niet naar te luisteren. Dus, een populaire verklaring is dat het te maken heeft met de communicatieproblemen tussen de kolonisten en de lokale bevolking, omdat men elkaars taal niet goed sprak. Men verstond elkaar niet. Of, ja, dat is dus de grote vraag, verstonden ze het eigenlijk best wel, maar deden ze gewoon alsof ze het niet verstonden. Een andere verklaring die legt de nadruk op het woord Oost-Indisch als versterkend voorvoegsel. Zoals ook in Oost-Indisch bond. Dan ben je overdreven aan het jammeren. Het woord Oost-Indisch werd in het Nederlands vaker gebruikt om iets als schijnbaar of overdreven of nep aan te duiden. Dus letterlijk doof, alsof je uit Oost-Indië komt. Ja, en dat is natuurlijk niet zomaar, hè. Die inlanders of de inlandse bevolking. Ja, dit stond er helemaal niet zo goed op in Nederland. Ook als je ziet hoe de soldaten tijdens de onafhankelijkheid van Indonesië dachten over de mensen die daar woonden. Ja, dat is allemaal niet zo best. En ja, dat blijkt ook wel uit een gezegde of uit een uitdrukking zoals dit. Grappig, hè? Althans, dit is eigenlijk niet grappig, maar ik vind het wel, ja, interessant dat je dat dus ook zo in de taal kunt teruglezen. En dat als nu dit spreekwoord wordt gebruikt, zit daar helemaal niet die connotatie aan vast dat het over de inlandse bevolking gaat. En des te meer dat het gaat over dat je gewoon doet alsof je het niet hoort. Dat kan je ook op een hele andere manier doen. Want dat is dan weer de plaat die ik erbij heb gevonden. Echt een hele toffe plaat van, jawel, misschien wel terug van weg geweest, de Rachende Mannen. Die hebben de plaat Was ik maar doof uitgebracht. En ik vind het dus echt heel grappig. Het is best wel een ruig nummer. Bob Fosco steeds de wens uitspreekt, was ik maar doof, terwijl hij dus keihard aan het schreeuwen is. En het past wat mij betreft heel goed bij het thema. Hier zijn de Rachende Mannen met Was ik maar doof.

En dat was de bespreekwoordenrubriek deze week. Met dat heerlijke plaatje van de Rachende Man. En zo, veel humor zit er toch tegenwoordig niet vaak meer in de teksten. Hoewel, dat is misschien ook niet waar. Volgende week Van de Blauwe Knoop zijn aangevraagd door Jos Verdonk.

Het prachtige Broken Wings van Mr. Mister. En dat was het einde van het van mijn bespreekwoordenrubriek. Thema van het muzikale drieluik: rook, as of geur. Waarom? Dat hoor je na House aan Zee van Peter Fox.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Op onze website staat een... Ja, ik schrok best wel van het bericht. Er staat een bericht over dat er gisteren in Zandvoort voor de clean-up tour een record aantal peuken is geraapt tijdens het heet de Beach Clean-up Tour. Ja, gewoon peukjes oprapen op het strand. In Zandvoort is vandaag de Beach Cleanup Tour van Stichting Noordzee afgesloten. Ruim 2000 vrijwilligers die liepen de afgelopen 2 weken de hele Nederlandse Noordzeekust af en verzamelden 4175 kilo afval. En opvallend is dat het een record aantal sigarettenpeuken bevat. 79.242. Dat is een stijging van 53%, zeggen ze. Tja... Je schiet toch niet gewoon je sigarettenpeukje zo het strand op? Ik begrijp daar niks van. Wat ik helemaal niet wist, was dat een sigarettenfilter voor 95% uit plastic bestaat. En dat het niet vergaat, maar dat dat dus weer uiteenvalt in microplastics. 1 peuk kan tot 1000 liter zeewater vervuilen en zo belanden in de magen van vogels, vissen en zeezoogdieren. Voor Van Galen, die hier aan het woord is, is het peukenprobleem eigenlijk heel makkelijk op te lossen. Een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije standen. Ons strand is geen asbak. Precies. Zandvoort en op heel veel plekken, meer plekken in Nederland, wordt geëxperimenteerd met rookvrije zones op het strand sinds dit jaar. En op 3 plekken vraagt de gemeente strandbezoekers om niet te roken. Zo, dat vind ik nog eens een goede actie. Nou, en daarom is dus het thema rook, as of geur. En die hebben alle 3 met die sigaretten te maken. Toch? Nou, weet je daar een mooie plaat over? Of een lelijke, dat mag ook. Dan zou ik zeggen, stuur een appje naar de studio, gewoon 06-105-105-38. En wie weet eindigt jouw favoriet in de top 3. En zoals je van mij gewend bent, heb ik ook altijd mijn keuze. Alleen ik zie dat hier nog iets verkeerds klaar staat. Nou weet je, dat maakt eigenlijk ook helemaal niet uit. Mijn keuze is in dit geval het mooie Als de rook om je hoofd is verdwenen van Boudewijn de Groot.

Ja, Simon stuurt in Smoke on Deep Water van Deep Purple. Ja, dat is natuurlijk een hele goeie. Maar hij zegt tegelijkertijd, ik vind dit best wel lastig om goede platen voor in te sturen. Maar toch, goede inzending van je, Simon. Simone die stuurt Firestorm in van Sabaton. Ik moet streng zijn, dat is toch meer vuur dan rook. Dus die ga ik niet draaien. Dust in the Wind van Kansas komt binnen. En Echoes van Pink Floyd. En daar zegt Pablo bij, dan kan je meteen even pauze nemen, want die duurt 25 minuten. The Roof is on Fire, zegt Archie. Ja, dat is dus hetzelfde. Hartstikke leuke inzending, maar dat gaat ook meer over vuur dan over rook. Dus die ga ik ook niet draaien. Net als, eens even kijken. Alles van Earth, Wind and Fire. Ja, precies. Die ga ik ook niet draaien. Burning Down the House. Talking. Natuurlijk komt daar een hoop rook bij vrij. Maar Smoke and Fire van Sabrina Carpenter, die is dan wel weer een goeie. Ring of Fire van Johnny Cash. Ja, dat is weer vuur. Great Balls of Fire. Leuk. I'm on Fire. Light My Fire. Ja, dat is het allemaal wel. Maar ja, dat is toch net niet helemaal waar ik naar op zoek ben. Four Starter of Disco Inferno. Dat vind ik dan wel weer een leuke van de Tramps. Fire and Ice van Pat Benatar. Ja, dan krijg je vuur en ijs. Dan, dat is weer een andere tegenstelling, maar daar krijg je gewoon rook van, denk ik. I Smell Pussy van G-Unit. Ja, dat is wel erg ruiken. Heel goed. Does My Breath Smell. Ja, leuk. Van Blink 182. En Rob die stuurt in That Smell van Can't Heat. Ja, of Can't Head. Geweldig. Met een knipoog krijg ik nog binnen Alles van Rick Ashley. Ja, over de as. En Living Next Door to Alice van Smokey. Ja, de band is dan weer Smokey. Hartstikke leuk. Maar dan is het dan weer een plaatje. En Smokey Robinson. Baby, that's Bacacha. Goed. Deze platen zijn het niet geworden. Jullie waren het ook best wel eens, hoor. Dus ik denk dat je... Ja, ik denk dat je hier wel uit moet kunnen afleiden welke op nummer 1 komt. Maar we gaan eerst naar nummer 3. Die stuurde Hans in. Smoke Gets In Your Eyes. Ja, een echte klassieker. Hij vond hem ook logisch. Ik ook. Maar het is een hartstikke mooi plaatje. Daarom op de derde plaats. Dankjewel, Hans.

En we gaan meteen door naar nummer 2. Een hele originele inzending van Marco. Geurtje. Van Jantje, maar die is beter bekend als Jannes Dubbels.

0: nummer 1.
1: Ja, dat kon er toch maar één zijn. Jullie dienen hem allemaal in. Inclusief mijn zoon Tijen. Dit is Smells, Like Teen Spirit van Nirvana.

Zo, dat was het muzikale drieluik alweer. Jouw top 3 aan de hand van een nieuwsbericht van 105. Dus dank je wel weer voor alle inzendingen. Ook al vonden jullie het deze keer een beetje moeilijk. Nou, lekker, had ik eens het eens een beetje makkelijk. Volgende week een nieuwe top 3 aan de hand van... ga ik gewoon weer op zoek naar een ander nieuwsbericht op de website van Haarlem 105. Dus wat dacht je van deze plaat? Dit is de Logical Song van Supertramp.

Na het nieuws ga ik in gesprek met Johan Luttig en Hella Slokshoede. Hun vaders zijn uitgezonden naar Nederlands-Indië. Voor de politionele acties. Maar ze hadden ook al de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Hoe dat zit, hoor je na het nieuws. Tot zo!

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Van hot naar herkot deel 2, Indië en het echte einde van de oorlog. Een verhaal met minstens 2 gezichten.

0: Welkom in het tweede uur van Hot naar Herco. En voor de radiokijkers, die zien dat ik niet alleen in de studio ben. Ik heb het net al aangekondigd. Johan Luttik en Hella Slokszoede, die zijn hier bij mij in de studio. En ja, ik merk het alweer, want we zitten al te praten. Die hebben zo'n bijzonder verhaal. Ja, hun vaders en wat die allemaal gedaan hebben. Ja, ik blijf dat echt heel indrukwekkend vinden. Johan, welkom in de studio.
1: Dankjewel, Herco.
0: Ja, terug van het fietsen.
1: Ja, daar was de vorige keer hebben we het
0: uitgebreid over gehad. Jij wordt vriend van de show zo ongeveer. Ja. Dus, maar wat fijn dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Hey, voor de radiokijkers, even kijken. Dan kan ik het meteen even laten zien. Zo, ja, hij heeft dit magazine over zijn vader geschreven. Nadat hij hier in Nederland de Tweede Wereldoorlog meegemaakt heeft, is hij vervolgens uitgezonden als soldaat naar Nederlands-Indië. Wat krankzinnig. Hoeveel jaren oorlog heeft hij dan meegemaakt?
1: Ja, dat is, komt uiteindelijk kom je op een kleine 10 jaar uit.
0: Tja.
1: Dus het was. De vrede was begonnen, maar nauwelijks. Toen kon hij weer de volgende oorlog in.
0: Precies, nou, dat is toch een gek idee. En Hella, jij ook welkom in de studio. Fijn dat je er weer bent. Jij bent tussendoor, hebt misschien wel gefietst, maar daar ben je niet voor hier bij de radio geweest.
2: Nee.
0: Maar wat heb jij allemaal meegemaakt na de radio en de publicatie van het boek? En wat allemaal nog meer eraan zit te komen?
2: Nou, sowieso een hele leuke groep mensen die we hebben ontmoet. Met allemaal mannen die ook op de Tegelberg hebben gezeten. En van daaruit ook het idee om de dag te herdenken dat ze Nederland verlieten op 3 oktober.
0: Precies, en want Hella, de vader van Hella, die heeft, of nee, Hella heeft dit boek geschreven over haar vader. En daar bleken allemaal brieven uit een archief te komen in Sittard. En daar is van alles uit voortgekomen. En ja, je hoorde al even zeggen en noemen de Tegelberg. Dat is dus het grote ouderwetse schip waarmee jullie beide vaders dus naar Nederlands-Indië zijn vertrokken om daar Nederland te bevrijden. Maar ja, dat werd eigenlijk iets heel anders. Toch?
1: Nederlands-Indië, ja, om eigenlijk het gezag, orde en gezag te herstellen.
0: Ja,
1: dat was de opdracht.
0: Ja.
1: En daarvoor zaten ze inderdaad letterlijk en figuurlijk in hetzelfde schuitje.
0: Jij kopt hem alweer in met een bespreekwoord. Dat is leuk.
1: Ja. Daar ben je toch ook van, dacht ik?
0: Hou op, schei uit. Ik heb zelfs het bespreekwoord van deze week was Oost-Indisch doof zijn. Dacht, dan maak ik het allemaal, knoop ik het allemaal maar aan elkaar.
1: Precies. Dus, dat zegt natuurlijk alles over hoe er over Indië werd gedacht.
0: Precies. Ja. Dat heb ik ook benoemd in mijn uitleg. Dat eigenlijk de inlanders er heel slecht van afkwamen. Er werd heel denigrerend over.
1: Dat is natuurlijk passief-agressief verzet geweest. Wat konden ze anders doen om zich te verzetten dan net zich doof houden.
0: Precies. Dus dat was al in het eerste uur. Wij gaan zo dadelijk gaan we uitgebreid in gesprek over alles wat er aan de hand is. Ik kan eigenlijk niet wachten, maar ik vind het ook leuk om plaatjes te draaien tussendoor. Dus ik dacht, weet je, ik hou het nog een beetje in het thema. We zijn zo bij je terug, maar hier is Free Your Mind van Unvoke.
3: Dit is Haarlem 105.

0: Gisteren, op 15 augustus, was er in die herdenking onder andere in Den Haag. Daar is die dan nationaal, voor zover deze herdenking nationaal kan zijn, bedenk ik me dan nu. Erbij stil te staan dat toen officieel de Tweede Wereldoorlog afgelopen was. Hella, welkom in de studio. Jij zei dat je wat daarvan gekeken hebt op televisie.
1: Ik heb flarden gezien van stukjes. En ook niet alleen in Den Haag, maar ook op andere plekken. En wat mij heel erg raakte, was het feit dat er een jongen was met Indonesische roots. Eind 20 was. En die zei eigenlijk weten alle Marokkaanse en Turkse jongens wel waar hun roots liggen en wat dat betekent voor eten en cultuur en gewoontes. Hij zegt, maar ik wist nooit precies wat mijn roots waren. En die had zich dus nu erin verdiept. En hij was ook zichtbaar trots. Dat vond ik wel heel bijzonder.
0: Ja. Ja, wat mooi dat je dat meteen aanhaalt. Dat het meteen alweer zo over identiteit gaat. En waar kom ik vandaan? En hoe sta je daarin?
1: Ja.
0: Ja. En Johan, jij bent vaak volgens mij teruggegaan naar Indonesië om ook sporen van je vader te zoeken en te vinden, neem ik aan.
2: Ja, ik ben inderdaad. Ik ben 3 keer in Indonesië geweest. En eigenlijk pas de laatste keer ben ik echt als spoorzoeker weggegaan om te kijken waar mijn vader heeft gezeten.
0: Ja, oké.
2: Dus dat heeft ook bij mij moeten landen om dat echt belangrijk te vinden. En dat zie ik ook bij veel andere mensen, dat ze pas later, vaak na het overlijden van hun vader of grootvader, gaan zoeken. En dat is soms lastig, want je kan niet de primaire bron, je kan het niet meer altijd vragen. Maar het is wel heel bijzonder op die plekken te staan. Ik heb het ook samen met een zoon van me gedaan. Ja. Op die plekken te staan waar mijn vader heeft gelegerd geweest. En daar mensen te spreken die dat toen de tijd ook van de andere kant hebben meegemaakt.
0: Ja, precies.
2: Dat was een hele bijzondere ervaring.
0: Ja, dus wat mij betreft zitten we op een soort gekke manier zitten we naar een aantal dingen door elkaar te kijken. Dus gisteren is het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog. Japan capituleert, die ondertekenen een documentje waar eigenlijk voor het eerst, terwijl in Nederland al officieel de oorlog in mei afgelopen was. Maar na de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki hebben de Japanners, die zijn ook gecapituleerd. En toen was het echt afgelopen.
2: Precies, ja.
1: Ja.
0: En dat was dus gisteren. Vandaag is de radio. En ik ben heel blij dat jullie allebei vandaag konden komen. Maar morgen, maar dan in 1945, verklaart Indonesië zich onafhankelijk van Nederland. Dat zit allemaal aan elkaar. En jullie vaders hebben dit allebei meegemaakt. Die hebben en allebei de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. In bezet Nederland. Jonge mannen hebben misschien ondergedoken gezeten. Moesten misschien aan het werk. Weet ik het allemaal.
1: Ja, mijn vader heeft ondergedoken gezeten in Valkenburg.
0: Ja.
1: En die is in 1944, is die opgepakt. En naar een krijgsgevangenkamp gebracht. En dat is ook iets waar ik pas achter kwam toen ik dus van die brieven hoorde en zijn staat van dienst heb opgevraagd.
0: Ja, waanzinnig. Dus dan hoor je alweer, misschien wist je toen je de vorige keer, wist je dat dan nog niet? Daar kom je allemaal nu achter.
1: Ja.
0: Voor Johan is dat misschien weer ietsje anders.
2: Ja, mijn vader heeft ook ondergedoken gezeten, want hij woonde toen de tijd in Haarlem ergens in Noord-Holland. Ik heb Alkmaar horen verluiden. Maar er zijn ook pas dingen waar ik recent ben gaan navragen bij neven en nichten van wie weet er nog wat van. Ik wist dat hij ondergedoken had gezeten. In verband met het oproep voor werken in Duitsland.
0: Ja, en lieve luisteraar, dus realiseer je dat Nederland heeft, zeg maar, collectief een gigantisch trauma van de Tweede Wereldoorlog overgehouden. We zijn 5 jaar heel heftig bezet geweest door de Duitsers. De hongerwinter. De afgevoerde Joden die helaas niet meer terugkwamen en die op nare manieren zijn vermoord in de concentratiekampen. Een heleboel jonge mensen die afgevoerd zijn, weet ik het allemaal. Dan overleef je dat allemaal. Daar kom je door. je ondergezeten, ondergedoken gezeten. Jouw vader is zelfs opgepakt. Nou, alleen dat al is tekenend, denk ik, voor de rest van je leven. En dan, over niet zo heel lang, gaan dus jullie beide vaders gewoon naar de andere kant van de wereld om daar een hele vreemde vrijheidsstrijd aan te gaan. En die zitten dus nog een aantal jaar in de oorlog met nog veel meer enge verhalen om mee te maken.
1: Ja. En vrijwillig, hè, is die gegaan.
0: Ja. Ja, want volgens mij had ik of van jou gehoord of uit je boek gelezen dat hij wilde eigenlijk wel zo'n bevrijder zijn als de Canadezen.
1: Klopt.
0: Hier.
1: Ja.
0: Ja, dat werd niet zo.
1: Nee, dat werd zeker niet zo. Want... En hij schrijft ook dat hij dat het avontuur hem wel longt. En dat hij Indië wel een heel mooi Indonesië wel een heel mooi land
0: maar
1: vindt.
0: Is het ook?
1: Ja.
0: Ja, dat is het toch ook.
1: En dat hij er wil blijven.
0: Ja, ik snap dat ook wel. Ik ben dan niet in Indonesië, maar wel in Maleisië. Hè? Ja, ik bedoel, er zijn een heleboel dingetjes veel lekkerder dan aardappeltjes, vlees, groente, toch? Johan, hoe is dat voor jou?
2: Ja, qua eten. Ja, zeker. Ja, mijn vader was wel dienstplichtig. Dus die wilde zich wel als vrijwilliger inzetten om de bevrijding van Japan. Maar dan was hij, denk ik, dat was natuurlijk al zo snel naar het einde in Europa dat ook Japan capituleerde. Dat geen ding meer was. Maar die koos er echt niet voor om tegen de vrijheidsstrijders in Indonesië te vechten. Dat was zijn eigen keuze niet.
0: Nee, dat bleek ook wel in dat magazine en wat jij daarover verteld hebt. Dat stond hem echt tegen uiteindelijk.
2: Dat stond hem echt tegen, ja, klopt. Ja,
0: maar ik denk uiteindelijk al die jongens.
2: Ja. Als je heel veel veteranen hoort, er zijn echt wel die verdedigen wat ze daar gedaan hebben. En er zijn die daar heel veel spijt van hebben. De meningen zijn echt daar heel verdeeld in. En de emoties die eronder liggen, die zijn ook heel erg extreem soms. Waardoor het ook vaak een moeilijk te bespreken onderwerp is. Want als je aan de mening van iemand dan komt, dan voelen mensen zich heel erg persoonlijk daarin geraakt.
0: Ja, dat snap ik wel. Als jij je leven hebt gewaagd voor Nederland en je komt hier uiteindelijk terug en je wordt hier uitgescholden voor kindermoordenaar. Nou, hè, we kennen allemaal de verhalen van de Amerikaanse soldaten die terugkomen uit Vietnam, die niet als helden worden ontvangen. Ja. Maar Nederland heeft precies datzelfde gedaan. Nou, dat is iets te kort door de bocht, maar in ieder geval, ook toen die Nederlandse soldaten, jullie vaders, terugkwamen vanuit Nederlands-Indië hier terug Nederland in, er was echt geen plek voor wat voor verhaal van ze dan ook.
2: Nee, dat klopt. Maar wat betreft dat protest en toen ze vertrokken met de Tegelberg op oktober 1946... toen waren er ook al heel veel protesten tegen. Met name de Communistische Partij, die was toen vrij groot in Nederland. Die was fel tegen het kolonialisme. En ook ze waren bang dat havenarbeiders zouden staken. Dus het was al een probleem om zo'n schip dan van de kade te krijgen.
0: Ja.
2: Maar ook op de routes van de treinen die van de kazernes naar de Tegelberg toe gingen, naar de haven, stonden overal militairen en politie langs de kant om te zorgen dat er om eventuele protesten te onderdrukken. Dus het was al een heel beladen gebeuren.
0: Ja, logisch,
2: ze naartoe gingen. Ze werden echt niet als een soort Friesje Vreulijke Krieg daar naartoe gestuurd. Iedereen, het was heel erg in discussie op dat moment al.
0: Ja,
2: en dat heeft eigenlijk al die jaren zo geduurd.
0: Ja, en Nederland is daar ook uiteindelijk niet mee weggekomen. Ze zijn notabene dus het eerste land dat officieel door de Verenigde Naties op zijn vingers getikt is van stop daar eens mee. Dit kan je niet maken.
2: Dat klopt, ja. Dat was de Verenigde Naties was nog een vers instituut. Dus dat was eigenlijk het eerste project van de VN.
0: Ja, nou, daar staan we er weer mooi op.
2: Ja.
0: Hella, het is dus heel bijzonder, want jij bent heel lang na het overlijden van je vader, want die is in de jaren 80, als ik het
1: 1986
0: goed heb,
1: is die overleden.
0: Precies. Ja. Maar jij hebt dus recentelijk, of behoorlijk recentelijk, heb jij iets heel bijzonders meegemaakt. En er zijn luisteraars die dat niet weten.
1: Ja.
0: Maar er zijn dus brieven opgedoken die jouw vader heeft geschreven. Kun je dat nog even kort uitleggen?
1: Ja, er zijn brieven opgedoken in Sittard. Bij het gemeentearchief is er een koffer aangeboden. En met 900 brieven, waarvan er ongeveer 600 liefdesbrieven. Allemaal van één vrouw, Lies.
0: Ja.
1: En degene die die koffer aanbood, die had de mooie postzegels eraf gehaald. En die was tot de ontdekking gekomen dat er brieven van Toon Hermans in zaten.
0: Kijk. Kijk.
1: En Toon Hermans, die had na 12 brieven wel zoiets van... nou, die Lies, die gaat hem niet worden. Want ze schrijft ook niet terug en ze reageert niet op wat ik vraag. Mijn vader, die heeft meer dan, nou, ik denk zo tegen de 150 brieven geschreven.
0: Dus die had het flink te pakken, die, van Lies.
1: Die was stapelverliefd.
0: Ja.
1: Ja, absoluut. Die was ook overtuigd dat hij met haar zou gaan trouwen. Ja.
0: Tja. En dat is niet gebeurd.
1: Dat is niet gebeurd.
0: Nee.
1: Anders had ik hier niet gezeten.
0: Anders is het weer precies. Dus. Ook dat is weer dus een heel ander verhaal. En die brieven, die heeft hij die alleen maar vanuit Nederlands-Indië geschreven? Of ook al toen hij hier in opleiding was in een kazerne, voordat hij naar Indonesië ging?
1: Nou, hij heeft
0: de
1: opleiding in Engeland gehad. Maar hij had haar al een aantal keren ontmoet. Want er zaten bij al die brieven van hem zaten een soort van kattenbelletjes van... we zien elkaar bij dat en dat café of restaurant... of ik bel je vanavond of wat dan ook.
0: Ouders, die hebben echt gedate.
1: Ja, in feite wel. Dus, en toen hij op de boot zat heen... begon hij met schrijven, eigenlijk een beetje in dagboekvorm. Toen heeft hij zelfs nog overwogen, dat schrijft hij ook... om die brief helemaal niet te versturen. Maar dat heeft hij wel gedaan. En al gauw bleek zij dus ook brieven te schrijven in Nederland. Want hij kreeg al heel snel brieven terug.
0: Kijk. Hey, en het boek dat je daarover gemaakt hebt... die bevat die brieven die hij aan haar heeft geschreven. Ja. Maar ik heb geen brief van haar aan hem teruggevonden.
1: Dat is heel bizar, want er zijn meer dan 40 mannen die haar geschreven hebben. En van die brieven is een podcast gemaakt, Liefste Lies.
0: Ja.
1: En in die podcast komen dus een aantal van de meest spraakmakende mannen... en ook wel vrouwen die haar hebben geschreven, die komen aan bod. En... er is geen enkele brief van Lies teruggevonden. Helemaal niks.
0: Oké, okay, niet alleen bij je vader, niet, maar bij niemand. Nee.
1: En ze schreef met zeker, minstens 40 mannen.
0: Maar dit was een dagtaak, lijkt me.
1: Nou, ja, want het was geen copy-paste tijd.
0: Nee, je kon nog niet aan ChatGPT vragen. Nee. Doe maar de liefdesbrief in de toon van Toon Hermans.
1: Ja. Dus het bijzondere was ook toen de podcast gelanceerd is. Dat is in maart 2025 geweest. Dat een aantal weken daarna, toen belde er een mevrouw uit Sittard op. Naar degene die podcast gemaakt heeft. En die zegt, ik heb nog een pakket met brieven van Lies.
0: Ongelooflijk.
1: Ja. Die waren op de zolder gevonden van het huis waar Lies gewoond heeft.
0: Kijk. Ja, weer zo'n koffertje. Net als bij Mirjam Vrees, weet je wel.
2: Ja.
0: Dit is zo bijzonder. Hier hebben we het al een keer over gehad op de radio. En toen, in dat gesprek, heb ik me helemaal niet zo gerealiseerd... hoe dat voor jou moet zijn geweest om dus jouw vader... die liefdesbrief, die teksten. Je bent daar ook heel positief over, ook in het boek. En wat er allemaal aan de hand is. Kan je heel kort uitleggen wat dat met je doet... dat jouw vader, daar had je helemaal niet zo'n goede band mee.
1: Nee, klopt.
0: Die is ook al heel lang overleden. En dat nu, dit moet toch heel levendig voelen als ik die... Het is ook heel modern hoe die schrijft.
1: Ja.
0: Heel makkelijk. Wat doet dat met jou?
1: Nou, het heeft mijn beeld heel erg veranderd, positief veranderd. Mijn oudste zus, die is 6,5 jaar ouder. En die had een betere band. Maar mijn band is een beetje gebaseerd op de tijd dat ik ging puberen. En toen werd hij ziek. En toen, hij kreeg een hersenbloeding en weer een hersenbloeding. Dus dat was vervelend. Ja, en ik was een puber en ik schopte overal tegenaan. Dus het was niet gezellig thuis. Mijn vader heeft in het begin nog gewerkt, maar als hij thuis kwam... dan ging ik naar mijn kamer en na het eten ging ik naar een vriendin twee straten verderop. Want de sfeer was niet top en ik moest gewoon stil zijn. De tv ging aan en ik moest stil zijn.
0: Ja, dat is niet handig met een puber.
1: Nee.
0: Tegen deze achtergrond. En dan gebeurt er van alles. Jij hebt er een boek over gemaakt. Jij hebt een mooi magazine over je vader geschreven. Jullie hebben net verteld dat er van alles aan de gang is gegaan doordat jullie hiermee naar buiten zijn getreden. En er zijn dus veel meer mensen of families die dus nu die ditzelfde verhaal hebben van hun vader die op diezelfde boot zat.
2: Ja, klopt. We zijn een klein gezelschap van inmiddels 7-8 mensen die regelmatig bij elkaar komen om ervaringen te delen. En dat wordt ook heel persoonlijk op een gegeven moment. Van wat het ook zelf in de gezinnen allemaal voor effect heeft. En dat is ook de aanleiding om dan op 3 oktober zo'n bijeenkomst stil te staan bij wat er toen is gebeurd. Maar ook wat de effecten, de doorwerking ervan tot de dag van vandaag is.
0: Waanzinnig.
2: Met zo'n magazine heb ik eigenlijk gewoon gedaan voor de eigen familie.
0: Ja.
2: Ik vond het gewoon goed dat mijn broers en zus, de kleinkinderen van mijn vader, dat die daar een beeld bij kregen. Maar het heeft een bredere verspreiding gekregen. Met name ook in de gesprekken met mensen die met hun eigen vader of grootvader. Ja, vaak die stilte en ook de zwaarte die daarbij was, hebben ervaren.
0: En is het fijn om dat met die mensen te kunnen delen?
2: Ja, het is eigenlijk wat Helle ook zegt. Je krijgt een stuk begrip ook voor de waarom waren ze soms zo zwijgzaam. Of misschien wel agressief. Of drinken of tv kijken. Of alle vluchtmethodes die je mens heeft. Om dat zware verleden wat ze zelf hadden meegemaakt vaak weg te drukken. En dat verschilt ook bij mijn vader. Sprak er wel over.
0: Ja.
2: Maar heel veel vaders deden dat helemaal niet.
0: Maar dit moet echt zo bijzonder zijn om dan bij elkaar te komen. Hoe herkenbaar is het met de anderen? Is het een kopie of weer is er wel iemand boos of dat soort dingen?
1: Nou, wat ik heel bijzonder vind en ook soms wel heftig is dat we hebben in het gezelschap 2 zussen en een dochter van een van die vrouwen. En die hebben echt ook met hun vader hele heftige dingen meegemaakt. En dan vloeit er wel eens een traantje, hoor. En dan...
0: Tuurlijk.
1: Als ik mijn verhaal bekijk, dan denk ik van ja... Het was wel heftig, maar op een bepaalde manier van ja, weet je... Je bent puber en je zet je af en... Ik heb daar niet echt bizar onder geleden of zo. Het was meer dat ik had gewoon geen leuke band met mijn vader.
0: Mm-hmm.
1: En, maar ik heb ook wel uit mijn hele vroege jeugd, uit mijn kinderjaren zeg maar, heb ik ook wel goede herinneringen aan hem. Maar mijn vader was gewoon, toen hij eenmaal ziek werd, was hij eigenlijk niet meer bereikbaar. En dat is denk ik het erge, dat je hebt een ouder, maar die is er niet voor je.
0: Tja, dat lijkt me moeilijk.
1: Ja.
0: En Johan, was jouw vader dan ook, die sprak er wel wat over, maar was die niet ook toch niet zo bereikbaar? Of viel dat juist wel mee?
2: Nou, hij was ook wel wat afstandelijk. Het heeft hem duidelijk wat gedaan. En mijn moeder vond het ook lastig als ze erover sprak. Dan ging het te veel over India. Dus dat leverde daar ook weer wat spanning op. En dat hoor je ook veel van anderen. Dat binnen huwelijken dat ook niet altijd een makkelijk onderwerp was. Want je deelt die ervaring natuurlijk ook niet met elkaar. Dat is ook wel begrijpelijk. Op die manier eigenlijk. Dus ja, ik had zelf... Voor mij was... ik denk dat als ik terugkijk, vergelijk met de verhalen die ik hoor, dan denk ik van nou, jij hebt het eigenlijk hartstikke goed gedaan. Daar ben ik ook wel trots op dat hij het op die manier een plaats heeft kunnen geven in zijn leven. Want je moet er maar aanstaan om de ellende die je doorstaat in de oorlog hier.
0: Ongelooflijk.
2: En dan in de oorlog daar. Nee,
0: dat wilde ik net al zo benoemen. Dat je dus 2 oorlogen meemaakt.
2: Precies.
0: Hoe kom je daarna als mens uit?
2: Ja, en als je dat beseft, dan heb je respect dat hij dan toch een heel nieuw leven, een gezin gestart, carrière, werken. En toch het beste voor dat gezin proberen te geven. Met toch een bepaalde bagage. Maar ja, we hebben natuurlijk allemaal onze bagage. Maar dit is natuurlijk een heel, heel specifieke bagage die toch een last op mensen legt.
0: En was jij ook zo'n puber? Zo'n vervelende puber? Of,
2: Nou, ik was meer een puber die een beetje afstand nam. dus ik ging het er maar gewoon bij eigen weg. Ja, jij zegt koffiekamer. Ja, Ja, dat was natuurlijk ook niet altijd ideaal, nee.
0: Nee, nou ja, ik dacht, weet je, we gaan even heel kort muzikaal intermezzo doen. Kijk, als je pubert, dan wil je gewoon, dan wil je eruit, dan wil je vrij zijn. Nou, dan past toch I Want to Break Free van Queen wel heel goed.
1: Ja, zeker.

0: I Want to Break Free, gewoon als een puber het huis uit. Jij ging in Amsterdam wonen, toch?
1: Dat stond in het boek. Ik ging in Amsterdam studeren. Ik kon ook in Utrecht gaan studeren, maar dan moest ik thuis blijven wonen. Dus de keuze was snel gemaakt.
0: Wegwezen,
1: ja.
0: Nummer van Queen op en huppakee.
1: Ja.
0: En je zei net, terwijl Queen aan het spelen was... jullie zijn een herdenking aan het organiseren voor die boot, de Tegelberg.
1: Ja.
0: Was er ook echt maar één boot die er naartoe ging? Of nee, want het is natuurlijk op verschillende momenten geweest.
1: Ja. Ik weet niet hoeveel boten er zijn. Weet jij hoeveel boten er naartoe zijn geweest?
2: Nee, maar je moet bedenken, op dit schip zaten toen met die ene afvaart 2700 man ongeveer.
1: Ja.
2: Dus dat zat ook propvol. Hè. We sliepen in hangmatjes en dat was, heel primitief.
0: Ja, en ik weet niet meer of ik dat nou in jouw boek heb gelezen... Klopt. Of in jouw magazine, dat die omstandigheden op die boot echt wel nogal erbarmelijk waren.
2: Ja, erbarmelijk, ja. Dat kun je wel zeggen. Echt slecht eten, met de maden erin. Dus,
0: en dan is in ieder geval vers vlees.
2: Ja.
1: Eiwitten. Werd ook gezegd, hè?
2: Maar uiteindelijk zeiden er dus, dat zijn er de 2700, uiteindelijk zijn er tegen de 200.000 Nederlanders die kant op gestuurd.
0: Ja, dus er moeten veel meer boten geweest zijn. Dus precies. Dat is een hele stomme vraag van mij. Ja. Maar goed, vergeef het me.
2: Kleine rekensom.
0: Precies. Dank je, Johan, dat jij wel zo scherp bent. Maar oké, dus jullie gaan proberen om met veel mensen stil te staan bij deze dag.
1: Ja.
0: Wat zijn jullie precies van plan?
1: Nou, we willen samenkomen in Amsterdam op de Java-kade, is dat geloof ik? Java-eiland? Ik weet niet precies hoe die... Want de kade waar het schip officieel van vertrok...
2: Is de Sumatra-kade.
1: Ja.
2: Dat is op het Java-eiland.
1: Ja. Maar er was even onduidelijkheid over of die nog wel bestond, die kade.
0: Ja.
1: En daar komen we bij elkaar. De afspraak is om 4:00 middags. En de precieze invulling moeten we nog met elkaar bespreken.
0: Dat snap ik.
1: Er zijn een aantal mensen die zich al hebben aangemeld. Die willen er graag bij zijn. Maar er zijn ook mensen die zeggen van... nou, we volgen het allemaal, maar het blijft te heftig om erbij te zijn.
0: Oké, dat toch ook nog. Ja. Hey, en willen jullie dit juist groot aankondigen op radio, tv, social media, dat soort dingen... Om er echt een soort herdenking van te maken?
2: Wij vinden het vooral belangrijk dat het verhaal wordt verteld. Er is natuurlijk uitgebreid onderzoek gedaan naar alle misstanden tijdens die strijd in Nederlands-Indië of Indonesië. Wat het Nederlandse leger ook aan oorlogsmisdaden of in ieder geval geweld heeft gepleegd. Het woord oorlogsmisdaden wordt in officiële rapporten niet gebruikt. Maar de Nederlandse regering heeft wel excuses aangeboden... Klopt. Aan die veteranen die er naartoe zijn gestuurd... met eigenlijk een verkeerde opdracht. Ja. En in verkeerde omstandigheden. Het was ook eigenlijk een tweedehands leger. Met slechte uitrusting werden ze er op pad gestuurd... op een onmogelijke missie. Maar het excuus is aangeboden. Maar daar zit natuurlijk wel een vervolg aan. Want excuses vragen ook natuurlijk van... wat doe je daar dan aan? Voor de mensen die nog steeds daar de gevolgen van ondervinden. En daar wat aandacht voor vragen... dat de mensen daar nog altijd last van hebben... dat ze ook die veteranen die dat daar zijn geweest... ook een stuk erkenning moeten krijgen... dat zichtbaar moet worden gemaakt. Dat proberen we op deze manier te doen.
0: En is dat dan meer waar je bij stil wil staan? Of wil je ook vooral gewoon stilstaan... dat deze jonge mannen daar naartoe gestuurd zijn? Of echt de gevolgen ervan?
2: Ja, dat is helemaal met elkaar verbonden. Hè. Je staat stil bij het feit dat ze naartoe gestuurd zijn. En dat heeft een enorme impact gehad. Het heeft hun leven voor een groot deel mee bepaald.
0: Nee.
2: Dus dat moment van het wegsturen, dat is een soort symbool voor het hele verhaal, wat mij betreft.
0: Ja, nee, dat lijkt me ook.
2: Dus een vertrekpunt van een reis. En een reis die niet zo zonnig was als de meeste reizen met schepen, zoals de tegenwoordig voor cruiseschip. Totaal ander verhaal.
0: Nou, je had ook op de Titanic kunnen stappen. Dat is een heel flauw grapje natuurlijk. Maar... Ja,
2: zo kun je met zeereizen heel verschillende dingen meemaken.
0: Ik hoop dat daar gewoon lekker wat aandacht voor is. Wat mij betreft, ik wil daar heel graag aandacht aan besteden. Is het niet live op die kade? Ik weet niet of ik dat voor elkaar kan krijgen. Namelijk technisch gezien met camera of wat ook.
2: Nou, doe maar daarom 150 kunnen.
0: Daarom, dus dat, daar ga ik mijn best voor doen. Maar lukt het niet op die manier, dan kunnen we in ieder geval daarna... of er vlak voor er op de radio sowieso aandacht aan besteden. Dat lijkt me sowieso geen probleem. Kun je je hier gewoon ergens voor aanmelden? Of is dat gewoon besloten?
2: Ja, nee, je kunt je zeker aanmelden. Wat mij betreft is het heel open voor wie wil komen. En zeg maar, nou... Of zelf familie heeft gehad die op dat schip hebben gezeten. Ja. Of sowieso een vader of een grootvader die naar Indië is gestuurd. En je hebt daar gezegd, nou, dat, ik zou daar graag bij willen zijn. We hebben een eigen website, mstegelberg.nl.
0: Kijk.
2: En daar kun je je aanmelden.
0: mstegelberg.nl. Geen puntjes tussen de M&S?
2: Nee, helemaal niks. Nee,
0: mstegelberg.
2: Voor de NL wel, maar verder niet.
0: Kijk, ja, precies. mstegelberg.nl. Daar kun je je aanmelden om hierbij te zijn. En is dit dan nu een keer eenmalig? Willen jullie dat vaker laten terugkomen? Hebben jullie daar al over nagedacht? Of is eerst gewoon die ene keer maar en dan weer verder kijken?
1: Nou, ik denk dat het inderdaad vanwege het feit dat het nu 80 jaar geleden is. In ieder geval, dit is dus de eerste keer. En ik heb inmiddels ervaren dat het balletje heel raar kan gaan rollen. Wie weet komen er nog meerdere herdenkingen. Maar het kan ook gewoon een eenmalig iets zijn.
0: En dan kan het ook gewoon heel mooi zijn om op die manier bij elkaar te komen. Daar op deze manier bij stil te staan.
1: Ja,
0: ja, het is gewoon prachtig. En ja, ik moet een soort nieuwe jaartallen dan in mijn hoofd hebben. Nu is dit echt 80 jaar geleden. Hè?
1: Ja.
0: In Nederland is het allemaal, dat is makkelijk. Hè? Omdat het dan altijd op 0 en op 5 is.
1: Ja.
0: Maar dat is dit dus. Dit wordt een beetje anders.
1: Ja, ja, het was 1946.
0: 1946 gingen ze weg. Ja. Dus, en daarvoor had jouw vader dus opleiding gehad in Engeland. Had jouw vader dat ook?
2: Nee, die was, de vrijwilligers die werden eigenlijk in Engeland opgeleid. Worden dienstplichtige Nederlandse kazernes.
0: Gewoon in een Nederlandse kazerne, ja.
2: Precies, ja.
0: Ik blijf toch heel erg dat gekke idee in mijn hoofd houden. Dat je hier eerst 5 jaar oorlog meemaakt. Met onderduiken. Met zelfs opgepakt worden. Te werk gesteld worden. Dan overleef je dat. Dan denk je misschien dat je kunt gaan bouwen aan je nieuwe leven. Hoe gaat het eruit zien? Wat gaat er gebeuren? En dan word je soldaat. En dan ga je naar de andere kant van de wereld voor nog een oorlog. Ik krijg dat, niet goed uit
2: elkaar.
0: Nee. Ik, vooral niet dat... ja, dit kan je toch als mens niet verdragen, zeg maar. Maar.
2: Ja, het heeft toch eens een politieke achtergrond. Nederland was enorm arm door de oorlog. En de koloniën waren eigenlijk... ze waren echt bang dat Nederland zonder die koloniën niet zou kunnen herstellen. Dus er waren nog geen dag bevrijd of de eerste troepen werden alweer klaargemaakt om die kant op te gaan.
0: Nee, ik snap die reden wel, maar vader...
2: Een enorm effect op die mensen die daar op gaat.
0: Dat is makkelijk beslissen in Den Haag.
2: Ook mensen die
0: als ze al terug waren uit
2: mensen die in de krijgsgevangenenkampen in Azië hadden gezeten. Die werd ook weer in het leger opgeroepen. Dat is echt ongelooflijk. Dus ja, dat gebeurde op grote schaal.
0: Ja, en dan hebben we ook de Molukkers nog... die dan weer aan de Nederlandse kant meegevochten hebben... die nu allemaal hier wonen... waar weer een heel ander verhaal over te vertellen is. Maar wat, zoals jij het al een paar keer hebt gezegd... wat zo ontzettend bij elkaar hoort. Hey, ik deed mijn intro een verhaal met minstens 2 gezichten... Maar als ik alleen al jullie 2 verhalen hoor, dan zijn het al andere verhalen. En zo zijn er nog zoveel meer.
2: Ja, dat intrigeert me dus ook. Waar we nu mee bezig zijn. Dat ene schip, die 2700 mensen, hebben allemaal hun eigen verhaal gehad. En een aantal van die verhalen in dagboekvormen en dergelijke zijn teruggevonden. Heel veel verhalen kennen we natuurlijk niet.
0: Nee.
2: Maar het is natuurlijk, als je daar iets van op kan delven, dan zit er een schat aan verhalen in.
0: Precies. Nou ja, ik probeer daar mijn steentje aan bij te dragen. Al door hier op de radio. En jullie doen het natuurlijk helemaal. Is er nog een laatste woord wat je wil zeggen... voordat we weer een liedje gaan draaien, Hella?
1: Nou ja, je had het net over... van waarom kies je ervoor om nog een keer een oorlog in te gaan? Of in ieder geval om naar Nederlands-Indië te gaan. Maar wat ik van mijn vader begreep... is dat hier blijven. Ja, geen werk. Geen zicht op inkomen. Je bent jong. En hij is natuurlijk als vrijwilliger gegaan. Ik denk dat hij echt gedacht heeft van nou, ik ga daarheen en ik ga doen wat de geallieerden hier in Nederland gedaan hebben. Ik ga naar een mooi land op avontuur en ik kom terug. En zo zijn ze volgens mij ook naar gelokt. Hè? Van, je komt terug met een met je behoud van je baan of je kan weer in je eigen werkkring. Dat was natuurlijk niet zo.
0: Nee, totaal
1: maar dat,
0: niet.
1: Dat wist niemand.
0: Nee. Maar ja, dat... Ja. Getekend voor het leven, maar
1: absoluut.
0: Wel... Ik wil jullie allebei enorm bedanken voor je verhaal. Wordt vervolgd, wat mij betreft. In ieder geval richting oktober... ga ik sowieso, lieve luisteraar, ga ik jullie op de hoogte houden... wat zij allemaal, wat jullie gaan doen. Ja, en ik hoop dat we er gewoon een reportage van kunnen maken... Dat lijkt mij mooi om te doen. Dus dank je wel voor nu.
2: Ja, heel erg bedankt voor je tijd hier in het programma.
0: Ja, graag gedaan. Je weet me te vinden. Dus kom erop. En als jullie iets hebben, meld het vooral. Dan kan ik daar vast wat aandacht aan besteden.
1: Ja.
0: Ik heb nog een mooie thematische plaat klaarstaan. Het heerlijke Free for Another Day van Son Mieux. En dank voor jullie komst.

0: En het gesprek gaat hier gewoon door en door, hoor. Het blijft zo interessant. Nee, Johan, het geeft niks. Dit is gewoon wat het...
1: Ik ben ingeschakeld, Johan. Volgende keer iets eerder komen. Ik vertelde net dat mijn vader zat ook in een jappenkamp. En nou ja, we kregen een tegensprek daarover inderdaad. Weer een ander nieuw verhaal.
0: Vanaf het moment dat ik hiermee begonnen ben, hier op de radio, er blijven maar verhalen komen of de bestaande verhalen worden uitgebreid. Het is waanzinnig.
1: Belangrijk echt ook. Ja.
0: Dat vind ik ook. Ja, dat vind ik ook.
1: Ja.
0: En wat ook belangrijk is wat jij gaat doen natuurlijk.
1: Dat is toch weer even van een wat luchtiger iets. Maar we hebben wel allemaal leuke dingen. Natuurlijk het nieuws. Maar wat wel leuk is, dat ik een leuke gast in mijn programma heb in de tweede uur. En dat is Rutger van Cinema Culinaire.
0: Cinema Culinaire? Ja. Ik heb er al iets over gehoord. Wat gaaf.
1: Ontzettend leuk. Ja. Dus die komt tweede uur praten. We hebben de digitale nieuwtjes met Martijn. Ik ga je vertellen welke vijf... romans het meest geleend werden deze zomer in
0: leuk.
1: De bibliotheek.
0: Ja.
1: En van alles en meer.
0: Dan weet je tenminste welk boek je moet doen voor de film culinair of wat het dan ook wordt.
1: Ja, precies. Ja, nee, daar zit je aan vaste films. Maar dit is een fantastisch fenomeen. We gaan het erover hebben.
0: Nou, leuk. Heel veel plezier. En dan ga ik mijn laatste plaatje instarten. Dus lieve luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Nogmaals, Hella, dankjewel. Johan, bedankt. Veel plezier met Wietkop Zondag. En hier is, ik heb het nog maar even thematisch gehouden, maar dan van onze Haarlemse vriend Alan Clark, For Freedom. We

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds. En de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen. Later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Wietke Jansen.
2: Goedenavond, welkom. Goed dat je luistert. Ja, gezellig dat je er weer bij bent op deze zondagavond. Misschien sta je nog bij Haarlem Live of ben je net terug. De komende 2 uur neem ik je lekker mee met muziek en nieuwtjes. Maar hier is Bruno Mars.

niet een hele, niet de allernieuwste, maar redelijk nieuw van zijn album Romantic, The Romantic. Lekkere plaat. Nou, welkom. Tot 10 uur zit je hier helemaal goed, dat weet je. Met lekkere muziek, verhalen en alles wat er deze week speelde in en rond Haarlem. Ja, leuk, ik zei het al, misschien sta je wel op Haarlem Live. Dat kan natuurlijk, want dat is nog in volle gang vanavond. Maar misschien ben je ook wel even lekker thuis en luister je gezellig naar Wietke op zondag. In de digitale stand van zaken gaan we het toch even een beetje anders doen. Want we bespreken gewoon eens even met Martijn het digitale nieuws. We blikken natuurlijk terug en we kijken vooruit. Maar wat zagen wij ook digitaal langskomen? Wat viel online op? Ik ga het gewoon weer vragen aan Martijn Jansen. En stel je voor een mooie film kijken die over heerlijk eten en drinken gaat. Nou ja, dat is op zich natuurlijk al een feestje. Maar wat als alles wat je in beeld ziet ook precies op datzelfde moment in jouw mond komt? Dat je dat kan proeven? Het kan. En straks vertelt Rutger van Cinema Culinair ons alles over deze bijzonder smakelijke experience. Echt heerlijk lijkt het me. En wat waren de meest uitgeleende boeken deze afgelopen zomer? Daar ga ik je ook over vertellen. Ik was benieuwd. En ik ga jou dus straks de laatste cijfers, de top 5, ga ik jou vertellen. Ook hoor ik graag trouwens wat jouw favoriete boek was. Welk boek ging mee in jouw strandtas en ging mee in jouw koffer? Dus laat het mij vooral weten op 06-105-105-38. En natuurlijk ook de agenda voor de komende week. Met alles wat er de komende week staat te gebeuren wat je niet wil missen. Want er is een heleboel te doen. Dit en meer. Genoeg te bespreken, dus genoeg muziek. Ik ben Wietke, fijn dat je luistert.

zei dus ook van... Welk boek ging mee in jouw koffer of in jouw strandtas? Ik vind het echt leuk om te weten. Wat heb jij gelezen? Laat het me weten op 06 105 10538. Straks het nieuws.

deze lekkere Donna Summer. Donna Summer, hoor mij nou. Deze Diana Ross cover. Diana Ross natuurlijk. Van de Braxtons. Heerlijk. En straks vertel ik jou Haarlem in de New York Times. Hoe zit dat? Ik vertel het je straks na The Feeling You Get van Empire of the Sun.

Empire of the Sun bij Hier Haarlem 105. En we hebben deze zomer natuurlijk weer volop gebruik gemaakt van het strand. Daar wilde ik het even met je over hebben. We hebben natuurlijk lekker gezond, gezwommen, gewandeld. Een drankje erbij, heerlijk natuurlijk. Maar voor al die bezoekers, die zorgen natuurlijk ook voor afval. En er moet dus flink worden opgeruimd. En daar komt de Beach Cleanup Tour om de hoek kijken. Dat was deze week in het nieuws. Duizenden vrijwilligers trokken de afgelopen weken langs de Nederlandse Noordzeekust. En de actie werd gisteren afgesloten in Zandvoort. En de uitkomst is behoorlijk opvallend, want er is in totaal zo'n 4175 kilo afval verzameld. Maar vooral eigenlijk wat opvalt is het aantal sigarettenpeuken. Die springt er echt uit. Dat zijn gewoon bijna 80.000 peuken. Dat is dus ook idioot veel, maar ook geloof ik 53% meer dan vorig jaar. En dat is natuurlijk niet alleen maar een kwestie van dat het een vies strand is, maar sigarettenfilters bestaan grotendeels uit plastic en vergaan nauwelijks en kunnen dus ook uiteenvallen in microplastics. En volgens de Stichting Noordzee kan één peuk dus wel tot 1000 liter zeewater vervuilen. Ja, dat zijn dingen die, als ik dat lees, denk ik, dat geloof je toch niet. Er werden nog meer bijzondere dingen gevonden. Onder andere een verpakking van een chocoladereep uit 1991. Een oude videoband en plastic flesjes uit China en Maleisië. En dat laat natuurlijk ook zien hoe lang dat zwerfafval blijft rondzwerven. 1991. Ja, videobanden zijn volgens mij ook rond die tijd, de jaren 90. Vorige week had ik het hier natuurlijk nog over al die afval die we achterlaten op de maan. Hè? Ruim 180.000 kilo. En het is natuurlijk prachtig dat er duizenden vrijwilligers hun tijd steken in het schoonmaken van onze kust. Maar eigenlijk is het toch van de gekken dat dat nodig is. Dus laten we gewoon wat beter voor onze eigen omgeving zorgen, zou ik zeggen. En misschien begint dat heel simpel. Neem je eigen rommel gewoon mee naar huis. Dat lijkt mij een beter idee. Toch? Nou, hier is Crazy van Seal.

En straks hoor je Haarlem in de New York Times. Wat hadden ze te vertellen over onze mooie stad? Maar eerst Summer met My Body Isn't Ready.

somber met My Body Isn't Ready. Wel eigenlijk een heel mooi eerlijk nummer, hè? Want het is het nummer gaat ook echt over de kwetsbaarheden van ja, over je uiterlijk en zo. En dat je daarmee eigenlijk niet intiem durft te zijn. Dus nou, het is wel een mooi en kwetsbaar nummer. Somber. En dan, wat zagen we nog meer voorbij komen afgelopen week? Ja, dit is regionaal, maar ook internationaal. Want Haarlem kreeg deze week opvallend veel internationale aandacht... nadat de New York Times, jawel, de stad tipte als alternatief voor Amsterdam. Het ging echt eventjes de wereld rond. De grachten, de Gouden Straatjes natuurlijk en het Frans Hals Museum... wordt uitgebreid genoemd in het artikel. Maar de vraag die natuurlijk ook opkomt is natuurlijk... hoe leuk is die extra bekendheid als er straks ook extra toeristen komen? Want ja, wie in Amsterdam rondloopt, die ziet dat natuurlijk. Ja, Amsterdam wordt soms ook echt overlopen door toeristen. Dat is ook niet echt wat je wil. En inderdaad, de bewoners zijn er niet allemaal enthousiast over. Want sommigen zijn inderdaad bang voor meer drukte en overlast. Eén bewoner vertelde, ja, dat was wel grappig in een artikel van NH Nieuws verwoorden treffend. Die zegt, we willen hier absoluut geen TikTok rijden. Nou, en dat, daar ben ik het helemaal mee eens. De gemeente noemde de internationale aandacht ondertussen natuurlijk wel een mooi compliment. En wil de balans tussen levendigheid en leefbaarheid bewaken. En ondernemers zien die extra bezoekers dan ook wel weer graag komen. Dat is natuurlijk ook logisch. Dus tweeledig. Nou ja, Haarlem als alternatief voor Amsterdam. Dus leuk, zolang we nog een beetje normaal door onze eigen stad kunnen lopen. Lijkt mij. En dan over gezellig druk gesproken. Haarlem Live heeft natuurlijk de binnenstad de afgelopen dagen behoorlijk laten swingen. Op de Grote Markt, Botermarkt, Klokhuisplein was het natuurlijk overal muziek. En ook de cafés deden flink mee. Dat was dit jaar natuurlijk ook echt een extra. Van jazz, soul tot funk, pop, DJ's. Er was nogal wat te kiezen. Haarlem Live zit er inmiddels op zijn laatste dag. En er waren, als ik dat zo om me heen een beetje hoorde... wel veel enthousiaste reacties ook op de sfeer... en ook de manier waarop het festival zich door de hele binnenstad verspreidde. Je loopt van het ene podium naar het andere... en nou ja, je komt overal zo terecht. Ook is er natuurlijk aandacht voor veiligheid geweest. Daar heeft de organisatie nadrukkelijk op ingezet, ook dit, met dit festival. En zo was er dus ook die No More Social Safety Hub... waar je terecht kon als je je niet veilig of onprettig voelde. En ja, er was ook een... dat vond ik trouwens mooi ook, want bezoekers konden op een grote kaart van Haarlem aangeven... welke plekken ze zich onveilig voelen. En daar gaat de gemeente ook echt iets mee doen. Die input wordt verzameld en gedeeld met de gemeente. Dus dat was mooi. Dus voor iedereen een fijn en veilig festival. En vanavond de laatste avond. Dus als je de eerste editie van Haarlem Live nog wil meemaken. Dit is je laatste kans. Vanavond nog even lekker de stad in voor Haarlem Live. Hier is Freak Like Me.

jaren 90. Freak Like Me van Dina Howard. Ja, en wat moet je allemaal weten? Er is iets nieuws bij je WhatsApp. Je hoort het zo, want ik ga lekker Martijn bellen voor de digitale stand van zaken. Eerst nog Girl van Jonas Blue.

0: digitale stand van zaken.
1: Ja, dan is het natuurlijk weer tijd voor de digitale stand van zaken, waarin we met ICT-deskundig Martijn Jansen naar het digitale nieuws van deze week kijken. Even wat anders, maar wat gebeurde er, wat viel op en wat betekent het voor jou? Dat zijn de belangrijke vragen. Martijn, welkom en fijn dat je er weer bent.
2: Ja, hartstikke leuk. We gaan het weer eens over iets anders hebben.
1: Ja, precies. Nou ja, want wat we vorige keer ook al zeiden, we hebben de basis gehad en we gaan nu deze komende weken gewoon kijken wat is er online, wat is er digitaal, wat speelt er in het nieuws en we gaan jou daarover wat duiding vragen. En ik begreep jouw nieuws over WhatsApp. Er verandert iets aan de manier waarop mensen elkaar kunnen bereiken. Wat is er aan de hand?
2: Ja, dat klopt. Daar verandert inderdaad iets aan. Maar voordat ik daar even iets over zeg, ik had vorige week nog iets, een nieuwtje wat ik je even nog moest geven, wat ik je nog schuldig was.
1: Oh ja.
2: En dat was namelijk de naam waar Loes nou voor staat, omdat het een afkorting is.
1: Oh ja, even terug voor de luisteraars. Hè. Niet iedereen heeft misschien het gehoord, maar we hadden het vorige week over een alternatief voor de Amerikaanse diensten. En toen kwamen we natuurlijk op Loes.ai. Dat is onze eigen Loes. Misschien wel vervanging voor chat en al dat soort zaken. Maar we wisten eigenlijk niet zo goed waar Loes nou voor stond.
2: Nee, nou, dat staat dus voor lokale, open, Europese, soevereine en dan AI erachteraan.
1: Zo, dat is echt wel veel minder gezellig dan Loes, vind ik.
2: Ja, nee, zeker. Dus laten we het gewoon lekker over Loes houden als we het daarover hebben. Maar ik had het beloofd dat ik het even zou opzoeken. Ja. En dit is wat er dan achter zit.
1: Ja, goed. Goed om te weten.
2: En inderdaad over WhatsApp. Je zei het net al even. Er gaat inderdaad wel echt iets veranderen. En we gaan het nu er ook even over hebben wat het ook voor jou betekent en wat je er ook mee moet doen.
1: Ja,
2: en in grote lijnen komt het erop neer dat WhatsApp gebruikersnamen gaat invoeren.
1: Oké. Ja, want dat was echt in het nieuws deze week, hè? Dat daar dingen gingen vallen.
2: Ja, sommige mensen hebben het misschien al. Je hebt er wel eens een keer een pop-upje van gekregen van WhatsApp. Of je hebt opeens in je menu heb je gebruikersnaam zien staan. En nu denk je inderdaad, je komt er weer een knopje bij. Maar het is wel echt even een dingetje waar we echt even het over moeten hebben. Waar mensen ook even van moeten beseffen wat de voordelen er ook vooral van zijn.
1: Ja.
2: Want tot nu toe kon iedereen je eigenlijk alleen bereiken als ze je 06-nummer hadden.
1: Ja, je was eigenlijk gewoon voorheen een nummer.
2: Exact, ja. Dat was het enige wat er was. En er was ook geen andere manier. Wat het ook wel, en dan kijk ik ook naar mezelf. Ik heb gewoon een aantal, sommige mensen gewoon, die wilde ik niet mijn nummer geven. Dus konden ze me ook niet WhatsAppen.
1: Ja.
2: Met alle nadelige gevolgen van dien.
1: Ja.
2: Nou, dat is dus iets wat gaat veranderen. Je krijgt een naam die je zelf kan kiezen. Net zoals bijvoorbeeld je gebruikersnaam voor Instagram of Facebook of dat soort zaken. En dan kan je die dus aan iemand doorgeven in plaats van je telefoonnummer.
1: Ja.
2: WhatsApp is dat een beetje langzaam. Stapje voor stapje zijn ze dat een beetje over de wereld aan het uitrollen. Maar je kan wel je naam nu al vastleggen. Een soort van reserveren.
1: Oké. En krijg je daar bericht van? Want ik heb daar nog niet bericht van gekregen. Of misschien ook wel. In je WhatsApp zelf.
2: Ja, je WhatsApp zelf heb je daar, naar aanleiding van een update die je een keer gekregen hebt, waar dat in zit, heb je daar een melding van gekregen. Ik heb hem zelf toen ook weggeklikt, want ik had zoiets van, joh, gebruikersnaam van WhatsApp, waar gaat dit over?
1: Precies.
2: Maar inderdaad, ik heb er nu natuurlijk, ik heb er toen wat onderzoek naar gedaan en dan zie je wel wat meer. Nou, pak meteen maar je telefoon erbij, zal ik jou en de luisteraars er meteen even naartoe leiden.
1: Super handig zeg, ja.
2: Ja, hè? Dan weet je zeker dat je op de goede plek zit.
1: Ja.
2: Onder WhatsApp op een iPhone zit het rechtsonder onder het jij-knopje. Of als je een wat oudere versie hebt, staan daar tandwieltjes.
1: Ja.
2: En op een Android zit het rechtsboven onder de drie puntjes en dan onder instellingen.
1: Ja.
2: En dan zit je eigenlijk in hetzelfde scherm en dan heb je daar een onder account of onder gebruikersnaam. Kan je daar dus je toekomstige gebruikersnaam gaan kiezen. En dat kan nu al.
1: Oké, gebruikersnaam. Er staat gebruikersnaam.
2: Ja, als je die aantikt, dan krijg je een schermpje. En daar staat waarschijnlijk ook nog een knop bij. Kies je Instagram gebruikersnaam of je Facebook gebruikersnaam.
1: Ik ga het gewoon even laten zien aan de luisteraars. De kijkers, die kunnen dan, dit is wat je ziet. Mijn zaklamp staat aan. Oh, dat is ook heel boomer is dat. Oh, wat erg. Nou, hij is uit. Dat is het schermpje wat je te zien krijgt, ja.
2: Ja, en dan kan je dus zelf nu een gebruikersnaam kiezen. En die kan je dus in het vervolg aan mensen doorgeven in plaats van je telefoonnummer.
1: Oké.
2: En het mooie ervan is dat dus dat mensen, dat het betekent dat je dus niet meer je telefoonnummer aan mensen hoeft te geven die je eigenlijk niet kent.
1: Ja.
2: Bijvoorbeeld de appgroep van de sportclub of iemand van Marktplaats die je oude bankstel komt ophalen of de garage die je normaal gesproken een sms'je stuurt of een whatsappje stuurt als de auto klaar is. die zien dan dus niet meer je telefoonnummer.
1: Ja, goed hoor. Dus het gaat ook echt... Ze zijn gewoon bezig met dat privacy-stuk ook steeds meer aan te pakken. Ja,
2: ja, klopt. Ja, ja. En het is inderdaad tot nu toe je telefoonnummer, want er was natuurlijk niks anders. En je gaat natuurlijk niet zomaar je telefoonnummer veranderen als iemand je telefoonnummer heeft. Want ja, daar komen al je appjes van je bank op binnen en DigiD en dat soort zaken. Dus dat is niet zo eenvoudig om dat te wisselen.
1: Ja.
2: En het belangrijke om te weten, als iemand... Want je vraagt je natuurlijk af, ja, op het moment dat iemand mijn gebruikersnaam van WhatsApp heeft, ziet hij in WhatsApp ook mijn telefoonnummer? Nou, dat is dus niet het geval. Alleen mensen die jouw telefoonnummer al hebben, oftewel waar je eigenlijk al in de contacten staat, die zien jouw telefoonnummer.
1: Ja. Ja.
2: Dus als jij nu aan iemand nieuw op WhatsApp jouw gebruikersnaam geeft, dan zien die mensen, zolang je niet in hun telefoon staat met naam en toenaam, zien zij niet jouw telefoonnummer.
1: Ja, nou, het voorbeeld dat je geeft is heel goed. Want ik heb inderdaad mensen, heel toevallig laatst, dat ik een of andere Sandra of zo, en daar stond ook achter, weet ik veel, stoel, marktplaats of zo. Inderdaad, daar heb je dan mensen die je natuurlijk helemaal niet kent. En dat moet je al gewoon weggooien. Maar toch, het is heel goed, ja, dat je dat soort mensen niet meteen je 06 geeft. Ja.
2: Dus het is echt voor de toekomst, voor mensen die je gaat ontmoeten, voor appgroepjes waar je ingaat van mensen die je niet kent, voor de mensen die jou nu al appen, voor je moeder, voor je vader, voor je oma, verandert er verder helemaal niets.
1: Nee.
2: Want die hebben jou al op telefoonnummer, want dat blijft ook gewoon werken. Als mensen je telefoonnummer hebben, kunnen ze je ook gewoon appen.
1: Ja.
2: En inderdaad, wat ik mij ook afvroeg aan de hand toen ik dit een beetje ging onderzoeken, als vreemden me nou straks op naam kunnen bereiken, kunnen ze me dan ook zoeken? Bijvoorbeeld door de naam Martijn te typen, komen ze dan in een soort telefoonboek met allemaal Martijnen dat ze mij daar kunnen vinden.
1: Ja.
2: Nou, dat is niet het geval. Mensen moeten echt exact jouw gebruikersnaam weten om je te kunnen vinden.
1: Oké, maar is het dus dan goed om ook niet een al te makkelijke gebruikersnaam te maken? Heb je dan...
2: Nou ja, dat is inderdaad zeker iets om te overwegen. Want het is wel inderdaad zo dat als je bijvoorbeeld dezelfde gebruikersnaam kiest die je ook op Facebook gebruikt. Als je een vader bent en je hebt een dochter, dan kan iemand op Facebook natuurlijk door iemand op je gebruikersnaam te zoeken zien dat je een dochter hebt. En die kunnen uit jouw naam jouw dochter mailen. Of
1: ja, precies.
2: Vanuit de dochter, naam van je dochter, jou een appje sturen dat ze hun telefoon kwijt zijn. Ja. De berichtjes die we allemaal wel kennen.
1: Ja, dus inderdaad ook die koppeling van Facebook en Instagram en zo, daar moet je de.
2: Nee, dat is inderdaad een van de vragen die je krijgt als je die account gaat aanmaken. Leg die koppeling vooral niet. Of je moet er echt een hele bewuste reden voor hebben om dat wel te doen.
1: Ja.
2: Maar mijn advies zou zijn, koppel ze niet. Kies ook een andere gebruikersnaam dan je inderdaad gebruikt bij Instagram en bij Facebook. Maar hij moet wel relatief makkelijk te vinden zijn. In ieder geval, denk erover na dat je het iemand door de telefoon moet kunnen doorgeven, zonder dat je hem heel ingewikkeld moet gaan spellen.
1: Ja. Ja, een beetje met die slechte bedrijfsnamen die je dan in een commercial moet krijgen.
2: Ja,
1: met een streepje.
2: Ja, dat je dan moet gaan zoeken wat het ook alweer was, omdat je absoluut niet hoort wat ze precies zeggen.
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk wel de kracht hiervan. Het moet niet een gebruikersnaam van 30 karakter zijn, want dan ga je hem nooit aan iemand doorgeven. Dan ga je hem ook nooit gebruiken.
1: Nee, maar eigenlijk de bottom line is ook, ga het niet koppelen aan Instagram, Facebook. Maak gewoon een goede gebruikersnaam en dan gebruik dat puur voor WhatsApp. Dat je inderdaad, als je niet wil, die nummers hoeft te geven. Okay.
2: Maar ook een beetje uit je privacy, hè? Want op het moment dat je het wel doet, dan wordt het ook gekoppeld aan die accounts. En dan kan Meta dus nog meer van je zien.
1: Ja, exact. Nee, want het is natuurlijk allemaal Meta. Dus het lijkt dan weer onder de vlag van we doen het allemaal met veilig. Maar ze willen eigenlijk, ja. Hé, dan had ik nog een vraagje. Waarom nu? Waarom komen ze daar nu mee?
2: Het is inderdaad ook wel een klein beetje vanuit de privacy, dat er inderdaad ook wel vanuit de wereld, maar ook vanuit andere plekken natuurlijk wel wordt gevraagd dat soort dingen gewoon wat makkelijker worden. En ook als gebruiker is het natuurlijk prettig dat je niet meer altijd met je telefoonnummer overal beschikbaar hoeft te zijn.
1: Ja, helemaal goed. Ja, want ik zag ook nog ergens een berichtje van Signal. Nou, heel veel mensen gebruiken nog steeds WhatsApp, maar dat is natuurlijk ook zo'n dienst. En daar zijn ze ook volgens mij er een beetje mee bezig. Kunnen we misschien nog een andere keer meenemen?
2: Ja, het wordt aan alle kanten, zie je dat dit, er zijn natuurlijk ook ideeën dat je tussen alle platformen kan appen, bijvoorbeeld dus van Signal naar Facebook en naar iMessage van iPhone en dat soort dingen, daar zijn ze ook allemaal heel hard mee bezig.
1: Ja, ja.
2: Omdat het ook vanuit de EU wordt dat geëist, zo langzamerhand. Ja.
1: Ja, nou, ik vind het goed om te weten, ik ga het meteen doen. En waar ik wel benieuwd naar ben, ze willen het nu natuurlijk al dat je het kan doen, want het is nog niet aan de hand, hè? Het gaat nog niet in, maar ze willen dus...
2: Nee.
1: En wat is de reden dat zo van tevoren moet worden gereserveerd?
2: Nou, je moet je natuurlijk voorstellen dat er wereldwijd iets van 3 miljard WhatsApp-gebruikers zijn. En dat ze dat graag een beetje gefaseerd willen doen. En daarom geven ze wel mensen nu al de kans om in ieder geval je gebruikersnaam te reserveren.
1: Ja.
2: Dus inderdaad, wacht als je het. Ik zou het echt gewoon doen. Het kost je 30 seconden. En dan heb je gewoon kans dat je de naam die je wil, dat je die nog kan gebruiken.
1: Ja, ja. Dus daarom is het goed dat we het nu bespreken. Hè?
2: Ja.
1: Dat je eigenlijk meteen, ik ga het straks na de uitzending ga ik het meteen doen. Heel handig dat we dat weten. Nou, ik denk dat het een ontzettend goed en praktisch nieuwtje is. Dus neem er inderdaad vanavond een halve minuut de tijd voor. En dan is dat ook weer geregeld.
2: Nou, zeker. Ik denk, het is een goede ontwikkeling. En het is, ik zelf inderdaad, nou, jij gaf het net ook al aan, iemand op Marktplaats geeft je toch liever niet je telefoonnummer.
1: Nee.
2: Maar het is wel handig als je gewoon lekker via WhatsApp kan communiceren.
1: Zeker.
2: Zonder dat iemand je hele hebben en houden hoeft te zien.
1: Helemaal goed. Hey, nou, en dan jij thuis. Kom je dus iets tegen in het digitale nieuws waarvan je denkt, hey, hoe zit dat eigenlijk? Laat het ons weten. Mij en Martijn, dat kan dus op 06-100-500-538. 06-100-500-538. Nog even voor de zekerheid. Dan pakken we het volgende week op. Dus ja, Martijn. En ik hoor van jou natuurlijk ook graag als je deze week of komende week natuurlijk digitaal nieuws voorbij komt waarvan je zegt, dat moet de luisteraar absoluut eventjes weten.
2: Absoluut, absoluut, zeker.
1: Nou, hartstikke bedankt voor nu. Ik heb wederom voor jou, ik denk ook een bekende, een beetje uit jouw tijd en natuurlijk ook heel toepasselijk voor jou, Ring Ring Ring van De La Soul. En ik wil jou hartelijk bedanken, Martijn. Tot volgende week.
2: Dankjewel, Wietske. Tot volgende week.

0: Sweetest Release. Een film zien en proeven, je hoort het straks na het nieuws van 9 uur.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met een natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een oude echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen. En ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Janssen.
0: Film zien en proeven. Je hoort het straks. Ja, lekker proeven met al je zintuigen. Het kan binnenkort in de lichtfabriek hier in onze eigen Haarlem. Tijdens de voorstellingen van Cinema Culinaire. Je hoort het straks.

Ben Anklasol hier bij Haarlem 105. Het My World is Empty Without You. Maar ook nog even Lauryn Hill van de Fugees even voorbij komen. Ready or not.

Ja, Oh My God van Rondé hier bij Haarlem 105. Een film kijken, dat kennen we natuurlijk allemaal. Maar wat als je niet alleen ziet wat de acteurs eten, maar het zelf ook op precies hetzelfde moment kunt proeven? Ja, dat is cinema culinair. Film kijken en tegelijkertijd de gerechten uit de film eten. What you see is what you eat. Het concept bestaat al sinds 2008... en inmiddels hebben meer dan 100.000 mensen aan tafel gezeten. En binnenkort komt cinema culinair naar de Lichtfabriek in Haarlem. Ik praat erover met Rutger van Stichtans, een aanjager, en hij noemt zichzelf circusdirecteur van Cinema Culinair. Rutger, welkom. Leuk dat je telefonisch even wilde aanschuiven vanavond.

0: Ja, heel graag gedaan.
1: Goedemorgen. Ja, superleuk. Ja, laten we maar meteen eens even met de deur in huis vallen. Want ik was eigenlijk ook benieuwd. Is cinema culinair nou vooral een filmavond? Of is het eigenlijk gewoon een heel bijzonder diner?
0: Het is eigenlijk beide. Het heeft de lekkere gerechtjes van een restaurant. Maar ook wel gewoon het film kijken wat je in de bioscoop bent. Dus ook wel gewoon tijdens de film stilletjes genieten. Maar dan met alle zintuigen. Want je kijkt niet alleen die film, maar je proeft dus ook de gerechtjes.
1: Ja, en je ruikt het en je ervaart het helemaal, kan ik me zo voorstellen. Ja, ik vind het echt geweldig. Ik ben dan ook heel benieuwd van neem ons eens mee. Hoe komen jullie op dit? Hoe is dat ontstaan?
0: Ja, het is eigenlijk al ontstaan in 2008 in een buurthuisje in Rotterdam. Omdat ze eigenlijk een filmclubje hadden met de buren daar. Alleen er kwam niemand meer naar de film. Dus toen dachten ze van, hey, we moeten even iets doen om dat filmclubje van ons weer een beetje populair te krijgen. En toen dachten ze aan alcohol. Toen zijn ze eigenlijk begonnen met een film. En deden ze daarbij alle wijntjes. De film Sideways was dat toen. En dan deden ze eigenlijk alle chardonnaytjes en alle wijntjes uitserveren tijdens die film. En toen kwamen er al wat meer buren. En eigenlijk is dat zo rustig doorgerold. En hebben ze... Eigenlijk zijn we pas sinds 2013 een soort van een beetje professioneel bezig. Is er echt een bedrijfje van gemaakt. En eigenlijk puur voor de uitdaging zijn we het gaan doen met films en diner. En om dat namelijk synchroon te doen. De film aanzetten en kijken. En tegelijkertijd die filmgerechtjes uitserveren. Op de seconde nauwkeurig. Ja, de uitdaging, daar is het een beetje mee begonnen.
1: Ja, precies. Want dat denk ik dan ook meteen. Hoe moeilijk is het om dat exact te timen? Want een acteur neemt inderdaad een hap. En op datzelfde moment moeten bijna honderden mensen dus precies ook op dat moment met dat gerecht. Toch? Ik bedoel, hoe vertelt het? Ja. Dat lijkt me super moeilijk.
0: Ja, dus dat is echt veel oefenen. Dat hebben we ook gedaan. sinds 2013. Maar dat is dat is gewoon een draaiboek maken. Dat is goed van tevoren je gerechtjes voorbereiden. En 2 minuten voor die scène in de film, zeg maar. Dan lopen wij ze uit. Dan lopen wij die gerechtjes naar de kop van de tafel. En dan geven onze gasten de gerechtjes ook zo stilletjes mogelijk door. Dus wij serveren zeg maar niet echt tot je tafel. Maar we vragen ook onze gasten om ons een beetje te helpen.
1: Ja.
0: Zodat wij niet in de weg lopen tijdens die film.
1: Ja, precies.
0: Dus wel rustig die film kijken. En wat dan ook nog wel heel leuk is, want ik krijg natuurlijk altijd de vraag, wanneer mag je dan eten? Nou, daar hebben we ook iets op gevonden. Want eigenlijk rechtsboven in het scherm van de film hebben we gewoon een soort stopwatch ingebouwd. En die telt af van 30 naar 0. Dus dan heb je gewoon 30, 29... 10, 9, 8 en dan
1: gaat iedereen eten.
0: Afloopt. Precies tegelijkertijd eten. Dat is het idee.
1: Ja, het is een hele interactieve avond ook. Want iedereen is natuurlijk. Ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen gewoon zo bezig zijn met dat eten. Dat ze de helft van die filmen helemaal niet meekrijgen of niet. Nee, het is echt wel.
0: Je moet even wennen.
1: Precies.
0: Zeker wel. Ik zie wel heel vaak natuurlijk dat je bijvoorbeeld. Dat mensen er echt even aan moeten wennen. Dus dat je het eerste gerechtje. En dan is het ook spannend, weet je wel. Er gaat een timer aflopen. Nou, dat zet natuurlijk sowieso al een beetje de spanning erin. Die gerechten komen de zaal in. Nou, er gebeurt natuurlijk wel wat. Maar ik merk ook alweer dat na 2, 3 gangen dat iedereen er eigenlijk wel aan is gewend. En het eigenlijk gewoon vooral heel erg leuk vindt om die film te volgen. En dan ook nog eens te beleven met al die andere zintuigen.
1: Ja, precies. Hey, en wat is bijvoorbeeld het gekste of het meest bijzondere gerecht wat jullie ooit hebben geserveerd? Heb je iets leuks waarvan je denkt, dat was echt moeilijk of juist heel erg leuk?
0: Nou, heel veel.
1: Want ik las iets over jullie buff bourguignon, las ik iets over. Dat was wel heel goed, paste dat bij de film.
0: Ja, dat is de film Julie en Julia. Eigenlijk een Franse eetfilm met Meryl Streep. In die film gaat het eigenlijk al 2 minuten over de buff bourguignon. Hij wordt eerst gemaakt, dan gaat het fout, hè, dan brandt hij aan. En dat is bij ons ook wel eens gebeurd. Dat die eigenlijk ook aanbranden, net zoals in de film. Maar wat daar gebeurt in die film, omdat het al zo lang over dat gerechtje gaat, vervolgens gaat de oven gaat natuurlijk open. Dus die geur komt al een beetje de zaal in. Nou, je ziet het op het scherm. Je hersenen gaan toch ook een beetje werken dan. Die gaan een beetje hetzelfde doen. Dus dan ja, dan komt die scène echt heel hard binnen, zeg maar. Dus dat is wel dat is een hele fijne film voor ons. En ook een hele leuke. Maar ook bijvoorbeeld In The Menu. Die gaan we ook doen in Haarlem. Er zitten hele leuke gerechtjes. En wat daar dan wel weer heel opvallend aan is dat het best wel een bijna een soort thriller is, die film. Het is een film met Ralph Fiennes. En ook daarin maken we bijvoorbeeld een heel lekker Mexicaans gerechtje na uit de film. Dat is ook wel een hele fijne film, omdat je begint met een oester. Dat is ook wel lekker chic. En we hebben eigenlijk heel veel verschillende keukens gedaan. En de films zijn echt leidend. Dus wij kijken gewoon naar wat een regisseur van een film ons biedt.
1: Ja, precies. Ja, want is iedere film ook geschikt voor cinema culinair? Of zijn er toch wel een aantal voorwaarden? Ja, natuurlijk, er moet natuurlijk lekker eten of drinken in zitten. Maar of is dat nog wel iets specifieker?
0: Ten eerste, we moeten er een soort 7-gangen-menu van kunnen maken. Het liefst met een fijne opbouw. Dan vinden wij het niet erg als er bijvoorbeeld halverwege al een toetje in zit. Dat is soms best wel grappig. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de film Chef. Dan krijg je een chocolate lava cake net voor de pauze. En ook gelukkig aan het einde van de film nog een soort dessert. Maar we kijken dus naar smaakopbouw. Kunnen we er überhaupt een cinemacinair waardig 7-gangen-menu van maken? Zit er voldoende spreiding? Dus heb je tussen de gerechtjes 10, 12 minuten om het volgende gerechtje weer goed te kunnen voorbereiden. Ook voor de mensen in de zaal natuurlijk fijn dat ze niet in het eerste half uur meteen 5 gerechtjes krijgen.
1: Ja, precies, hè?
0: Dat is wel heel fijn. Waar kijken we nog meer naar? Ja, is het haalbaar? Weet je wel, is het gewoon logistiek haalbaar om het voor een grote zaal? Er zitten soms wel 90, soms wel 100 gasten in de zaal. Ja. Het moet vooral logistiek haalbaar zijn. En daarnaast moet het ook wel gewoon een hele leuke film zijn.
1: Ja, precies. Dus dat film, het is niet alleen maar het eten. Het moet inderdaad ook echt een leuke film zijn die jullie op die manier kunnen brengen. Zo. Ja.
0: Precies.
1: Ja, ja.
0: Ja, dus hey.
1: Ja, sorry.
0: In Haarlem, hè, bijvoorbeeld Ratatouille. Die gaan we ook doen in Haarlem. Is heel populair. Die doen we ook zelfs overdag. Overdag vertonen we dan de Nederlandse versies voor kinderen. Dat is ook echt heel erg leuk.
1: Ja, dat zal ook een hele andere energie in zo'n zaal zijn, denk ik, of niet?
0: Ja, op zich wel. Maar ja, ik vind eigenlijk dat... ik krijg dan heel vaak de vraag van, oh, maken kinderen dan zoveel herrie? Nou, dat valt eigenlijk best wel mee. Die gaan heel erg mee in die film. Die zitten echt te kijken. Die vinden het inderdaad wel moeilijk om twee dingen tegelijkertijd te doen. Want die verdwijnen echt een beetje in die film. Maar dat is heel schattig. De kids krijgen bij de ingang een kleurplaat en een koksmutsje. En ouders kunnen lekker een wijntje drinken. En die film staat aan. En dan in de avond doen we... dat is volgens mij de zaterdag en de zondagavond. Dus dat is eind augustus. Gaan we ook weer in de avond doen we dan Ratatouille. Maar dan gewoon de originele Engelse versie van de film.
1: Oh ja, oké. Okay. Ja, dat is natuurlijk ook wel anders. Ja, ik kan, want het is waarom het zo goed werkt. Is natuurlijk omdat mensen er helemaal in kunnen duiken. En dat kunnen kinderen natuurlijk vooral heel erg goed. Hey, en inmiddels zo 100.000 gasten, zei ik zo. Maar volgens mij, maar had je ooit verwacht dat het zo groot zou worden? Want het is natuurlijk zo lief en klein begonnen als een soort promotie van het plaatselijke filmhuis.
0: Ja, nee, niet durven dromen. Nee, dat we nu je moet er ook af en toe bij stilstaan. Want natuurlijk, in het begin hadden we toen we begonnen, hadden we ook volle zalen. En dat werden er gewoon iets meer. En toen gingen we voor het eerst buiten Rotterdam naar een andere stad. En toen dachten we, hey, verrek, dit lukt ook. Toen gingen we voor het eerst naar Amsterdam. Nou, oké, leuk, dat lukt dan ook. Maar ik zou het wel even weer wat meer moeten doen om daar echt van te genieten. En ja, het is gewoon een hele bijzondere reis. Want we mogen dit nu doen in steden en zelfs in België, in Antwerpen en in Gent doen we het, weet je wel. En ja, ook daar zit het gewoon, trekken we gewoon volle zalen. En vinden mensen het gewoon heel leuk. Ja. En ja, daar doe je toch een beetje gewoon voor. Je wil gewoon lekker die gezichten zien stralen als ze naar de film kijken. En dat moment komt daar, weet je wel. Dat is een beetje waarvoor je het doet.
1: Nou zeker, want ik wou ook al aan je vragen, waarom moet iemand die dit nog nooit meegemaakt komen? Maar dat heb je natuurlijk net al heel goed gezegd. Het is natuurlijk gewoon een hele mooie ervaring. Hè?
0: Ja, zeker. Kijk, als jij Kijk, het is gewoon ten eerste, het is gewoon een hartstikke leuk avondje uit. Je doet weer net even iets anders. Dus ja, je gaat uit eten, maar je gaat ook naar de film. En dat wordt heel leuk uitgelegd en gecombineerd. Maar ja, ga vooral als er een film bij zit die je gewoon, waarvan je zelf ook al wel dacht, hey, daar zitten lekkere gerechtjes in. En ik heb eigenlijk altijd al als ik die film keek, kreeg ik de honger van. Weet je wel, ja. Daar is het gewoon voor gemaakt.
1: Ja, precies. Ja, want inderdaad, als je dit zo hoort, krijg je meteen trek. Dus waar en wanneer kunnen mensen in Haarlem dit zelf meegemaakt? Want ik keek even op de website. Er zijn een aantal films. Misschien kan je ze inderdaad nog eventjes noemen. Je noemde Ratatouille, de chef.
0: Ja, klopt. We beginnen volgende week donderdag met de films Chef. En een week later zijn we vanaf, we gaan ook de film Grease doen. En dan een week later, vanaf donderdag 27 augustus, hebben we nog een aantal kaartjes. Dan gaan we de films The Menu doen. Dat is een film en diner. Dus dat is ook een film in de avond. Ratatouille gaan we doen. Die gaan we doen op 29 en 30 augustus uit mijn hoofd. Er zijn nog een paar kaartjes beschikbaar. Niet veel meer, nee. Want we mogen niet klagen. Het zit echt allemaal
1: hartstikke vol. Ja, maar ze kunnen in ieder geval op de website terecht. En daar kunnen ze dus alle voorstellingen in Haarlem. En jullie zijn ook in Amsterdam. Dus daar, als het nou niet lukt, dan nog naar een andere stad. Nu heb ik mij ook laten vertellen, althans dat zag ik, dat jouw favoriet is De Chef, geloof ik, hè? Dat is jouw favoriete film.
0: Ja, klopt.
1: Ja, ja, precies. Nou, hey, ik wil jou sowieso ontzettend bedanken voor de uitleg. En dan ga ik voor jou toch even dat nummer draaien. Waar Carl 's nachts in het restaurant bezig is met zijn nieuwe gerechtjes en zijn nieuwe menu. En dan wil ik jou ontzettend bedanken. Mensen, ga lekker naar Cinema Culinaire en geniet van deze ervaring. En nogmaals ontzettend bedankt dat je in de uitzending wilde komen.
0: Heel graag gedaan. Fijne uitzending en een goede plaat. Hoi, hoi.

0: Cinema Culinaire gaat een keertje ervaren. Ik ben er helemaal warm voor geworden. Hij gaat gewoon door met zijn pianospel. Hier is Iggy Pop en Kate Pearson met Candy.
1: Jesus, been 20 years.

Straks vertel ik jou welk boek deze zomer de absolute uitleenhit is. En ik krijg ook een aantal favorieten van jullie binnen. Die ga ik zo bespreken. Maar eerst, I'm good.

Kelly Roll, I'm Good, ook from the movie Goat, om maar even in de film te blijven. Ja, en dan gaan we natuurlijk straks even kijken naar wat waren de meest uitgeleende boeken tijdens de zomervakantie. Dat hoor je zo, maar ja, ik vroeg jullie natuurlijk ook, wat waren jullie favorieten? En welke ging er mee in de strandtas of in de koffer? En ging jij lekker lezen? Leuk, ik krijg een aantal berichtjes binnen die ik even met jullie ga delen. Want Yvonne die zegt de waarheid over de zaak Harry Kubert van Joel Dicken. Volgens mij heb ik die ook nog in de boekenkast staan. Is een detective verhaal over een meisje van 15 die vermoord wordt. Heel interessante wendingen, heerlijk pakkend. Dus dat zat in Yvonne haar tas. Edith zegt Melissa da Costa, Al het blauw van de hemel. Prachtig verhaal dat je volledig meeneemt in de reis van de hoofdpersoon die jonge dementie krijgt. Ja, het is een indrukwekkend boek, zegt Edith. Dan heeft Joyce een historische roman, even kijken, Catherine Stockett, Calamiteitenclub. Van de schrijver van Keukenmeiden. Roman, prachtig. Het gaat over het leven in de vorige eeuw in de omgeving van Mississippi, USA. Heeft ze heel erg van genoten. Dus, dan hebben we er nog eentje. En wel Een huwelijk op zee. Een waar gebeurde schipbreukverhaal begin jaren 70. Wat een avontuur, zegt Annemiek. Ja, zo hebben we ook nog gewoon een beetje een boekentip. Heerlijk. Dan heb ik nog één berichtje van Anne. En die heeft gelezen. Een hele dikke pil, zegt ze. Ik heb hem niet uitgelezen nog. Maar Er stromen rivieren in de lucht van Elif Shafak. Prachtig boek, zegt ze. Ik had er 3 mee, was een beetje veel. En tijdens de huttentocht moesten we jagen. Dus ik kon het boek niet in mijn rugzak. Nou ja, in ieder geval. Zij heeft gelezen Er stromen rivieren in de lucht. Ik ben benieuwd waar we straks op uitkomen. Want deze zijn natuurlijk ook allemaal prachtig. Maar staan die in die top 5 van de meest uitgeleende boeken tijdens de zomervakantie bij de Kennemer Boekhandel? We gaan het straks horen. Maar eerst gaan we luisteren naar Falter van Bernd Hof.

Falter van Bernd Hof. Ja. En dan zijn we alweer bijna aan het einde van de show. We hebben lekker veel gelezen met z'n allen deze zomer. Zag ik dus. En ja, inmiddels hebben we dus ook al een beetje te horen gekregen wat een aantal van jullie hebben gelezen op jullie vakanties en in de zomermaanden. Maar nu zijn we natuurlijk benieuwd. Staan die favorieten ook in de top 5 van de meest uitgeleende romans deze zomer? Wat waren deze zomer die meest 5... Ja, wat waren ze? Die top 5, die top 5. We willen het weten. Dus, we hebben de cijfers erbij gepakt. En tijd voor de onthulling. Komt-ie? Beginnen we bij de top... Ja, op 5 natuurlijk. Het ultieme geheim van Dan Brown. Een beetje mysterie, een beetje spanning. En blijkbaar veel lezers hebben daar wel zin in. Dus die staat op nummer 5. Dan Brown is altijd een lekkere schrijver natuurlijk. Op 4, het laatste lied van Lucinda Riley. Natuurlijk van die 7 zusters. Dat is ook echt verslavend, ik weet het zelf. Dit ook weer een familieverhaal vol liefde en verborgen geheimen. Heel moeilijk om weg te leggen, dit soort boeken. Ik ken het niet, het laatste lied. Dat rijmt ook. Dan gaan we naar de top 3 alweer. Op de top, op 3. De Nomade van Anya Nevera. Het is een meeslepende zoektocht naar het verleden. Ook spannend, denk ik. En op 2. Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een heel ander boek natuurlijk. Een persoonlijk verhaal over reizen en herinneringen. En dan blijft er nog maar 1 boek over, natuurlijk. Daar is hij dan. Even een beetje wat tromgeroffel vind ik eigenlijk ook wel even leuk. Dat gaan we dan gewoon eventjes doen. Ja, daar komt hij. Op nummer 1. Al het blauw van de hemel van Melissa da Costa. Een ontroerend verhaal over een bijzondere reis en ontmoeting. Leuk is dat, we hebben dat natuurlijk net voorbij horen komen, dit mooie boek. Dus dat is inderdaad een die in die top 5 staat. Dat is toch wel heel toevallig. Op 1 dus, Al het blauw van de hemel. Nou, de grote zomerfavoriet van de bibliotheek. Maar ook onder jullie luisteraars. Dat weten we dan ook weer. En mocht jullie denken, die heb ik nog niet gelezen, dan weet je wat je te doen staat. Dus ga hem halen en ga lekker lezen. Hier is de 3 A's.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Ja, straks kijk ik samen met jou naar wat er verder op de agenda staat de komende week. Dus blijf er nog even bij, maar eerst wat muziek uit eigen stad. Hier is Rillian en de Bombardiers met Pretty Girls.

Rylan and the Bombardiers. En het is echt Haarlems trots, deze band. Want ze zijn heel, heel spectaculair qua live optredens, lees ik en hoor ik. Ik heb ze zelf nog nooit gezien. En ze hebben ook een grote hit, Walking on Fire. En deze werd ook gebruikt in een aantal hele populaire Netflix-series. Dus ze zijn niet zomaar wat. Zaterdag 22 augustus kun je ze ook zien in Den Haag in het Zuiderpark Theater. In Open Air Theater Valkenburg, 29 augustus. En zo kan je ze eens even opzoeken, want ze zijn dus lekker aan het toeren. En zo duiken we eigenlijk al een beetje dus de agenda in met deze nieuwtjes. Maar wat is er in Haarlem en omgeving allemaal te beleven van 17 tot 23 augustus? Je gaat het van mij horen in de weken vooruit. En wel, het is niet zozeer echt op maandag 17 augustus... maar het is wel nog te zien tot zondag 23 augustus. De koloniale sporen in de tuin. Het is een fietstocht. Mijn collega's deze ochtend bij Niet Thuis Magazine hebben het volgens mij ook uitgebreid behandeld. Je kan in en rond Haarlem op pad. Je kan gaan fietsen, dus langs plekken die iets vertellen over de koloniale geschiedenis en het slavernijverleden. En dat is dus echt wel heel bijzonder en interessant. En ook als je al hier al jaren woont, wil je Haarlem eens even met andere ogen bekijken, is dit echt een aanrader. Tot 23 augustus nog te doen. Dan is er een bosbeleving. Ik vond het wel geestig. Het is een avondwandeling door Middentuin, waarbij je met bosjunkie Claire Bos, en dat is geen grapje, zo heet de dame in kwestie, echt op pad gaat en de natuur en jezelf opnieuw leert bekijken. Het is wel populair, want ik zag vanmiddag in één keer dat die inmiddels is uitverkocht. Maar ja, wie weet is er last minute nog een plekje. Het is dus de bosbeleving Middentuin. Dan begint donderdag 20 augustus Cinema Culinair natuurlijk, waar we het net uitgebreid over hebben gehad. Vanaf 6 uur in de Lichtfabriek, Chef, de favoriet van Rutger, als film en als diner. Die eerste voorstelling is ook wel vrijwel uitverkocht. Kijk even op de website, dat is het beste. En anders geef je op voor de nieuwsbrief. En dan kan je je nog opgeven voor als er een plekje voor weer vrijkomt. Donderdag dus, Chef in de Lichtfabriek. Ook begint donderdag de Hendrix Caravaan. En die is van donderdag 20 tot en met zondag 23 augustus. In Huis Hotson gebruikt live muziek en magie. Allerlei mooie dingen. Theater. Waarbij de geschiedenis van het pand onderdeel wordt van het programma. Dus in het Huis Hotson. Dan, daar is hij dan. Vrijdag 21 augustus. De laatste Nederlandse Grand Prix weekend. Het is jammer, het is spectaculair. En hij begint dus inderdaad de 21ste. Om 12:30 begint de eerste vrije training. En om 16:30 volgt de sprintkwalificatie. Dit is extra bijzonder, want Zandvoort krijgt voor het eerst eigenlijk een F1-sprint. En er is natuurlijk ook volop muziek en entertainment rond het circuit. Niet de minste, geringste, zoals Afrojack, Fleming, Kraantje Papi, Snelle natuurlijk. Die hoort er helemaal bij. En de Snollebollekes, dus dat wordt één groot feest. Ook Haarlem en omgeving merkt die drukte, want de Spaarne Spoorweg wordt van vrijdag 21 augustus vanaf 7 uur 's ochtends tot maandag 24 augustus 6 uur niet bediend. Dus hou daar even rekening mee. Zaterdag 22 augustus is dus die sprintdag in Zandvoort om 12 uur en om 4 uur de kwalificatie voor de race van zondag. Zaterdag ook Cinema Culinair met Charlie en de Chocoladefabriek. Dat is dan lekker kijken en genieten van een bijpassende brunch. Klinkt mij als een prima zaterdag. En zondag dus de laatste Nederlandse Grand Prix. Om 3 uur gaat de allerlaatste in Zandvoort van start. En na 5 jaar komt er dus een einde aan de Nederlandse Grand Prix. Dus dat is wel even een bijzonder moment. Misschien heb je al kaarten of ga je dat nog proberen. En anders lekker op tv kijken. Of gewoon even die boswandeling doen. Want sommige mensen willen helemaal niet naar de Grand Prix. In ieder geval, kortom, genoeg te doen hier in Haarlem en omgeving. Dus pik er iets uit en geniet.

dat was Bad Habits van Ed Sheeran. En is dit het laatste plaatje voor Wietske op zondag. Ik neem hierbij afscheid van jullie. Ik wens jullie een hele goede week. En hierna kun je lekker luisteren naar Jazz or No met Harry. Die staat hier al achter mij. Veel plezier, take care en tot volgende week. Hier is Backstabbers van The OJ's.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veelvoorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Harry Schonewelle.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: met Harry Schonewelle.
1: Goedenavond, beste jazzliefhebbers. Allemaal hartelijk welkom bij mijn programma Jazz & O op de zondagavond op Haarlem 105. En live vanuit de studio weer. En vanavond, ja, ik ben begonnen met een prachtig nummer van Alex Jelen. Dat is een drummer en producer uit Bremen. En nou, je heeft ook duidelijk een focus op muziek die culturen en stijlen met elkaar verbindt. Het is wel te horen op die manier van drummen die hij doet. En er is ook een hele brede muzikale smaak wat ik las. Van Metallica tot Madonna tot Britney Spears en Eminem. En dat weet je ook misschien wel in zijn muziek te verwerken. En die heeft dit nummer uitgebracht. Ik heb vanavond veel nieuwe nummers. Op 3 april van dit jaar 2026. Samen met Ebhin Hype. Die speelde op de bas. En het nummer staat op de LP. Far Gone, en het nummer heet Stardust Surfer. Nou, daar zijn ik mee begonnen. Een beetje heerlijke, nieuwe, moderne jazz. En dan ga ik gauw verder. Allerlei mooie dingen komen aan bod. Bekende nummers, onbekende nummers. Maar ik wil gewoon weer gaan starten met John Onabowu. Daar heb ik vorige week ook iets van gedraaid. Maar nu samen met David McPorr. John Onabowu, dat is een Nigeriaanse Britse drummer. En die combineert ook hedendaagse jazz met invloeden uit de funk, hip-hop en gospel. En heeft onder andere gespeeld, die ken je natuurlijk wel, Theo Croker en Venna, die geweldige saxofonist uit Engeland. En hij is ook een onderdeel van Cosmic Fusion. Dat is een residency bij de Ronnie Scott Club in Londen. En daar brengt de jonge muzikanten bij elkaar. En dan maken ze grotendeels geïmproviseerde jazz fusion. En nu heeft hij samen deze opname gemaakt. Je hoort al iets daarvan. Samen met die geweldige multi-instrumentalist David McPorr. Die ook bekend is van Blue Labbies. Die heb ik ooit een keer gezien hier in Nederland in Paradiso. Ook dit nummer is vrij nieuw. Verschenen 20 maart 2026. We gaan luisteren naar The Bounce.

En van deze geweldige opname, The Bounce, ga ik, je hoort het al op de achtergrond, een hele mooie opname van een man die je vorige week ook hebt gehoord, van Plas Johnson, die geweldige saxofonist die onlangs is overleden en die bekend is van die geweldige solo op Henry Mancini's The Pink Panther Team uit 1963. En nu heb ik een nummer van hem gekozen. Nee, ik zei het al, ik ga het nog een keer doen, het klinkt allemaal zo lekker. Just Friends. En ook dat is weer een nummer, doordat het met hemondorgel wordt begeleid en vibrafoon. Dat geeft het nummer een duidelijke soul, jazz en rhythm and blues karakter. Het geeft een lekkere warmte en groove. En ook de vibrafoon van Emile Richards geeft een lichtere laag aan deze muziek. Het komt van het tweede album. En het heet The Warm Sound of Plas Johnson, Tenor Sax Volume 2. En hij heeft het ook gezet op On The Scene. Dat al hetzelfde nummer. Maar het leuke is, die twee albums heeft hij toentertijd laten horen onder een andere naam, Johnny Beecher. Dat was een pseudoniem en dat had waarschijnlijk te maken met contractuele verplichtingen. We gaan nu gauw luisteren, want ik klets weer veel te veel. Just Friends, Plas Johnson.

prachtige opname weer. Wat een heerlijke muziek. Wat een fijne toon heeft die man op de saxofoon. Dan ga ik nu weer naar de moderne jazz. Of moderne, de nieuwe dingen die in de jazz gebeuren. En dan heb ik het over een groep. Daniel Eric is daar de producer van. Maar die heb ik nu niet klaar, zie ik tot mijn grote verbazing. Ja, nou, toch wel, ja, toch wel. Daniel Eric, het is een producer en er is niet zoveel over bekend, maar die werkt veel met die Javier Santiago. Daar heb ik al vaker iets van gedraaid. Dat is een man die vaak in die fusion richting zit en ook heel erg beïnvloed is door Weather Report. En deze man ook is ook een producer die in die richting zit en die heeft nu samen met die Javier Santiago een prachtige opname gemaakt, een single. En die is net uit, juli 2026. Dat is ook weer een heel nieuw ding. En dat is ook moderne grensoverschrijdende jazz met veel aandacht voor groove en hedendaagse productietechnieken. En dan gaan we luisteren naar het nummer O Docenti. Daniel Eric en Javier Santiago.

0: No jazz.
1: No jazz.
0: No jazz. No jazz.
1: No jazz.
0: No jazz.
2: No jazz. No jazz.
3: Ja, deze muzikanten zoeken ook de grenzen van de jazz op. En dat doe ik ook met mijn programma Jazz or No. En dan ga ik verder met een man die wel de jazz heeft omarmd. Een man die ik al jaren bewonder, ook regelmatig iets van gedraaid heb. Dat is Ryo Fukui. Die is in 1948 geboren, in 2016 overleden. Komt uit Japan, die hoort het al aan de naam. Maar het bijzonder van die man is, die is pas op zijn 22e piano gaan spelen. Ook niet les gehad, nee. Hij leerde dat door gewoon te luisteren naar de platen. Gewoon, zeg ik dan. Van onder andere Bill Evans, Bud Powell en McCartney. Onvoorstelbaar. En 6 jaar later bracht hij zijn debuutalbum uit. Dat was toen een LP, Scenery. Daar heb ik wel eens iets van gedraaid. Staan prachtige nummers op. En die hele muzikale taal van hem was dus diep geworteld in die Amerikaanse bebop en hardbop traditie. En het was dus geen soort exotische Japanse jazz. Hij had die jazz-traditie van Amerika heeft hij omarmd. Later heeft hij nog een andere, meerdere cd's opgenomen en LP's toen in die tijd. Dat was in 2015. A Letter from Slowbo. Daar ga ik zo een nummer van draaien. Be My Love. En het, waar komt die naam nou vandaan? De Slowbo, dat was een jazzclub in Sapporo. En samen met zijn vrouw runde hij die club. Het nummer Be My Love, wat ik zo gedraaid, dat is geschreven door Nicholas Brodsky. En dat is voor hem een prachtige melodie die hij kan gebruiken als uitgangspunt voor heerlijke, stevige, lyrische jazzinterpretatie. En de kracht van Ryo ligt daar. We gaan luisteren naar Be My Love.

heerlijk zoals je dat nummer weer interpreteert. Ik kan zo genieten van die geweldige pianist uit Japan. En ja, misschien was je ook bij Haarlem Live deze week. Ik was er natuurlijk, William Baird was er donderdag en vrijdag was Lucas Santana. Dat waren de vroege optredens van 7 tot 8, maar dat was jazz. En daarna ook nog weer wat jazzachtige toestanden. Onder andere Ross Eye die speelde, ook een mix van jazz en funk en noem maar op. Maar een mooi programma, ik vond het een mooie sfeer. Niet meer de hele grote markt die afgezet is, open. Je kon de restaurant zien, je kon mensen zien die daar zaten op de terrassen. Dat geeft een heel ander sfeertje. Ik vond het vele, vele malen beter dan het Haarlem Jazz No More, wat ik al jaren zei. Ik ben blij met deze ontwikkeling. Ik hoop dat het volgend jaar weer verder gaat en zich ook nog wat meer ontwikkelt de jazzkant op. Dan ga ik nu weer terug, en waar ik vaak ben, naar Engeland natuurlijk, Manchester. En dan ga ik naar de groep Nonu Nonu. Dat is een jazz fusion trio. Het bestaat uit Bim Williams, de gitarist, Andy Patterson bas en Ruben Sheridan, de drums. En die combineren jazz ook met onder andere hip-hop, funk en fusion. En nu hebben ze een nummer uitgebracht, dat is al wat langer geleden hoor, in 2024, op het EP Laundry Day. En het nummer heet Nonu Nonu. We gaan daar nu naar luisteren. Oh nee, ik zeg het fout, want het is dan de plaat. Het nummer heet Summer Rain, sorry. Summer Rain, en het is van het album Right and Wrong. En je kunt ook meekijken.

Fijn dat je nog luistert naar mijn programma Jazz en Hoop die zondagavond. En ik probeer altijd hele bijzondere muziek voor je uit te zoeken. En ook fijn dat je nog steeds mijn gast bent en nog luistert naar mijn programma. Dan ga ik weer verder met een ander. Ik had net Engeland, dat is altijd een interessant land voor mij met muziek. Die nieuwe lo-fi jazz en al die andere richting met mixtures en crossovers. Maar er is nog een bijzondere accordeonist. Die heb ik een jaar of 3, 4 geleden al voor het eerst gehoord. Daar kwam ik hem ook tegen op internet. Anatole Mouster. Die komt uit Frankrijk, Zwitserland, het Frans-Zwitserse gedeelte. En wat doet hij nou met zijn accordeon? Die haalt hij uit zijn traditionele context. Want die muziek die hij maakt, die beweegt tussen de jazz, de fusion, elektronica, pop en soms ook behoorlijk experimentele productiemuziek. Hij weet er ook heel iets moois van te maken. Dan heeft hij weer een nieuw nummer opgenomen, Layers heet dat. Dat schreef hij samen met Adrien Ferro, dat is een bassist, en Morgan Agren, dat is de drummer. En die verzorgde ook de mix van de hele muziek. En hier ook, ja, je bent het normaal gewend dat die accordeon die klinkt als een Frans café of musette-instrument. Maar hij behandelt hem eerder als een soort synthesizer. Melodieën, klankkleuren en ritmische patronen kunnen over elkaar heen worden gelegd. Nou, kortom, het klinkt allemaal heel anders. Je hoort het al wel aan mijn verhaal. Ik ben er altijd heel enthousiast over wat deze man doet. Geeft een andere impuls aan het jazz en ook aan het instrument, de accordeon. We gaan luisteren naar Layers, Anatole Mouster.

En zoals ik je al eerder in het programma zei, ik heb veel nieuwe uitgebrachte opnames vanavond. En dit is er ook een, die is pas 12 juni van dit jaar uitgebracht, van Vims Ma Vims. Misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar dat is de artiestennaam van Tembo Nkosi Mavimbela. Dat is een Zuid-Afrikaanse contrabassist. En inmiddels is hij in Europa gevestigd en hij studeert nu volgens mij aan de muziekschool in Hamburg, aan de conservatorium. Hij heeft ook een groot netwerk, want hij speelde onder andere met Abdullah Ibrahim en Hoek Masekela en Yukans Meskel en Nduzu Makatini. Nou, die ken je ook wel, die naam. Die was volgens mij zelfs dit jaar op Noordzee Jazz. Nou, het nummer wat ik zo van je, voor je ga draaien is Late Bloomer. En dat betekent, dat is eigenlijk autobiografisch, dat is iemand, een laatbloeier. Iemand die niet tot op de gebruikelijke tijdlijn tot zijn artistieke identiteit komt, zoals hij dat omschreven, las ik ergens. Heeft hij een zangeres erbij gedaan met dit nummer? En dat is Sarkia Sakuis. En die leent de liedzang voor een rekening. Dat klinkt prachtig. En die trompetist wil ik ook nog even melden. Dat klinkt ook heel mooi. Robin Fassie op trompet. We gaan genieten van het prachtige nummer Better Not To Show. Vims Ma Vims.

prachtige compositie van deze Wimsma Wims. Mooie muziek. Dan ga ik naar weer mooie muziek, maar ook heel recent. Nu een uitgifte van 10 juli 2026. We gaan steeds verder naar voren toe eigenlijk. En het album komt, wat dit nummer op staat, komt pas uit op 21 augustus. Dat is eigenlijk aankomende donderdag, kunnen we wel stellen. Maar ik heb die opname al, die eerste. Hallucinations. En dan heb ik het over Linda May Hen Oh. En dat is een van de interessantste jazzbassisten, vrouwelijke jazzbassisten op dit moment en componisten in de wereld. Ze werd geboren in Maleisië, groeide op in Australië en verhuisde in 2006 naar New York. En daar speelt ze met alle grootte van de New Yorkse jazz scene. En hier ook een prachtige opname. Wie heeft ze uitgenodigd als gast? Ja, die geweldige Melissa Aldana uit Chili, altsaxofoniste. Ook zo'n bijzondere vrouw die hele mooie muziek maakt. En samen weten ze iets heel moois neer te zetten. En het nummer heet dus Hallucinations. Linda May en Melissa Aldana.

Wil je nou opmerkingen geven aan mij, of misschien aanbevelingen of andere dingen, die je wilt weten van de muziek die ik draai? Je kunt altijd contact met me zoeken via WhatsApp 06 105 105 38. Dus 105 105 38. Laat horen wat je graag wil weten. Ik ga verder en ik ben nog steeds blij dat je luistert. En ik vind het fijn dat je mij gezelschap houdt vanavond bij mijn programma Jazz with No. En dan ga ik weer een beetje wat de andere kant op. Dit was eigenlijk wel puur jazz, kun je zeggen. Dan ga ik naar Jiu. En dat is een groep uit Kopenhagen. Een jazz-hybride groep zou je dat kunnen noemen. En dat gaat rond de gitarist en toetsenist en componist. Dat is Emil Jonathan Søgaard. En die heeft ook een sound ontwikkeld met zijn groepje. Ja, dat doet hij met analoge synths. Dat doet hij met een Wurlitzer, een gitaarfluit, blazen, een diepe bas en percussiegrooves. En dan krijg je iets filmisch, iets ruimtelijks. Het is duidelijk een soundscape. Die opname is van ook van 2026, van april. En we gaan luisteren naar de opname Metamorphosis. Jiu uit Kopenhagen.

0: Beste jazzliefhebbers, ja, het einde nadert alweer helaas. En zometeen komt Brecht van Groen met haar programma. Je verrassen met mooie items en leuke verhalen. Dat komt wel goed, maar ik moet er weer afscheid van je gaan nemen. En dat doe ik dan met een, ja, wel een drukke opname, kan ik je wel vertellen hoor. Dat is Michael Varenkamp, dat is een Nederlandse trompetist. En die speelt hij samen met dat album van More Electra met die gitarist Jerome Hall. En de man die kan scheuren op zijn gitaar, dat is onvoorstelbaar. Nou is het uitgangspunt van dit nummer wat ze hebben geschreven, dat is dat eigenlijk een soort denkbeeldige ontmoeting tussen Miles Davis en Jimi Hendrix. Want die twee muzikanten die hebben elkaar nooit daadwerkelijk ontmoet, maar ik weet ook van Miles Davis, die wilde heel graag een keer met Jimi Hendrix spelen. Ze hebben vanuit die hoek dus dit nummer geschreven. En dan ga je ook echt terug naar de jaren 60, 70. Denk maar aan, ja, hoe heet het, die LP ook alweer? Pitches Brew, dat werk. Een bepaald ritme en dan allemaal erop schuren. De trompetist maakt een heel eigen geluid en de gitarist antwoordt daarop. En wie speelt er ook op die plaat mee? Erik Koger. Erik Koger is een Haarlemse drummer. Dus daar mogen we ook trots op zijn. Luister maar, de Nervous Breakdown. En veel plezier met Brecht zometeen. En tot volgende week. En pittige muziek nu.
1: Lekker.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 11 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclaven bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Black Summer van de Red Hot Chili Peppers. Ja, welkom bij mijn vaste uurtje op de zondag naam Brecht door Zee. Ik ben Brecht van Groen. En ik ga gelijk met de deur in huis gevallen met mijn vaste rubriekje genaamd Spill the Tea. Waarin ik elke week een vraag stel aan jou, mijn trouwe luisteraar van een bepaald theezakjesmerk. En ik heb een feitje. Ik dacht dus dat het break-up season was, omdat er de afgelopen 2-3 maanden echt heel veel relaties in mijn omgeving zijn uitgegaan. Dus ik ben er even ingedoken en blijkbaar had ik het fout. Want volgens het CBS gaan over het algemeen in januari de meeste relaties uit. Ik vond dat al een leuk feitje. En dat brengt mij gelijk naar de vraag van vandaag. Namelijk, wat is jouw favoriete break-up song? Laat het me

Anita Ward met Ring My Bell. Ja, ik dacht even wat vrolijkers na al die break-up songs. En we zijn alweer aangekomen bij mijn vaste rubriekje genaamd Black or Rebel, waarin ik elke week een Rebels nummer bespreek. En deze keer is dat Night Train van Guns N' Roses. Wat ik bedacht me ineens. Vroeger was ik... Ik ben pas 23, maar toch. Toen ik 14 was ongeveer, was ik echt de grootste fan van Guns N' Roses. En ik, ik ben eigenlijk best wel verbaasd dat ik dat nog nooit eerder heb besproken. En ik wilde niet een van de meest bekende nummers van hun doen. En natuurlijk, Night Train is nog steeds bekend, maar toch. Een nummer van hun debuutalbum dus. Appetite for Destruction. Nou, lekker de Rebels. En iets wat ik eigenlijk nog niet wist. Night Train verwijst naar Night Train Express. Een goedkope, sterke Amerikaanse wijn. De titel is dus eigenlijk een bijnaam voor de drank. En het nummer beschrijft een nacht waarin de band helemaal gek gaat. Helemaal losgaat. Alcohol, muziek, uitgeven. Geld uitgeven dus. En gewoon doen waar je zin in hebt. De sfeer is niet bepaald gezond en verantwoord leven. En ik ga natuurlijk ook nog even mijn favoriete lyric bespreken. En dat is namelijk Night Train, Bottoms Up. Ja, ze hebben heel veel lyrics in dit nummer. En dit is welke ik koos. Want eigenlijk hebben ze het alleen maar over Night Train. En ik vond deze wel gewoon heel grappig. Want het beschrijft precies waar ze voor gaan. Ja, Bottoms Up. Gewoon heel veel zuipen. En ik vond dat wel een grappige. Dus ik kon eigenlijk heel slecht kiezen. Maar dit wordt een Night Train, Bottoms Up. Hier komt-ie.

Keep Looking van Sade. En mijn vaste, ja, nieuwe vaste rubriekje is alweer aangebroken, genaamd Mensen snappen dit niet. En deze keer is het echt een nummer wat mensen niet gaan snappen, denk ik. Misschien een paar mensen van mijn leeftijd, maar het is wel heel niche. Het gaat namelijk over Wake Up van Jared Wright. En Jared Wright is de maker van een serie op YouTube. Ja, het is eigenlijk vreselijk. Ik vond dit leuk een paar jaar geleden, maar het is echt... Het is echt heel tienerlijk. Het is een Australische serie waarin een man, een buitenaards, een man genaamd Big Les... met zijn vrienden allemaal hele rare dingen meemaakt. En ik kan het gaan proberen te beschrijven, maar het gaat eigenlijk gewoon vooral over drugs. Dat zou ik alvast heel duidelijk zeggen. Ze maken allemaal hele absurde avonturen mee. En... Ik zou willen zeggen, zoek het maar op. Maar ja, het is echt ADHD tot de max, zeg maar. Maar ja, een tijdje terug vond ik dit heel leuk. En in die serie zit dus één nummer genaamd Wake Up. En dat zit in een scène. Het is een hele rare scène. Voor context, deze serie is allemaal getekend in Paint. van Microsoft dus. En... in die scène komt een van de karakters er dus achter aan de drugs... dat hij getekend is in Paint. En dat ziet hij dus dan ook in de derde persoon gebeuren. Nogmaals, het gaat vooral over drugs, het is vreselijk. Maar dit nummer is dus echt heel goed. Het is heel psychedelisch en Jared Wright heeft dus ook helemaal zelf geschreven. En dat zou je niet verwachten als je naar die serie kijkt. Maar ik vind het zelf heel goed. En ik verbaas me erover dat ik dit bij deze rubriek, dit nummer nog nooit heb besproken. Maar... hier komt hij nogmaals. Ik heb het heel vaag uitgelegd, want het is ook echt een onbeschrijfelijke serie. Als je het leuk vindt, kan je het googlen. Maar ik zou dat overslaan. Maar hier komt in ieder geval Wake Up van Jared Wright.

is alweer 12 uur, dus ik moet eigenlijk alweer afsluiten. Maar ik wens iedereen een hele fijne nacht en een hele fijne werkweek. Als je nog moet werken en een fijne begin van school. Want dat is het natuurlijk alweer morgen of vandaag. En ik zie jullie, ik zie jou volgende week weer. Fijne avond.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.